0: trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
1: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken nog flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij de natuurbrander in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Er deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voordat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de berg in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

Iedere maandagavond op Gigant FM opent Johan de Vreese de deur van het JDV Café. In het JDV Café hoor je iedere maandagavond de sfeer van weleer. Met natuurlijk veel gezelligheid. Terug in de tijd met Johan en de gigantische top 5. Iedere maandagavond vanaf 7 uur staan de deuren open van het JDV Café. En je bent van harte welkom bij Johan. Het JDV Café op Gigant FM.

0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken nog flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij de natuurbranden in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Er deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voordat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de berg in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Talk wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken nog flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij de natuurbrander in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Er deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voordat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de berg in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Dit is het station met een hoog, oh ja, die gehalte. Dit is Gigant FM.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond

GigantFM app. Luister overal ter wereld naar GigantFM. Bekijk de playlist, stuur een appje naar de studio en blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Download hem nu in de App Store. De Gigant.

0: wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 6 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij tegen verslaggevers. We gaan fors inkrimpen en we gaan veel verder dan 5000, zei hij. Hij noemde geen nieuw aantal. Vrijdag kondigde de VS aan dat er de komende 6 tot 12 maanden ongeveer 5000 militairen naar de VS zullen teruggaan vanuit Duitsland. Trump is wel gebonden aan een wet die het congres vorig jaar heeft aangenomen, waarmee al te drastische besluiten die de troepenmacht in Europa kunnen treffen, worden tegengehouden. Gisteravond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van het land. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij natuurbranden in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. De KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Afgelopen week zijn 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de bergen in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moesten gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. Het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

Jij bent overal, dus wij zijn ook overal. We zitten altijd in je broekzak, in je tv, op je DAB+ radio. Waar jij denkt dat we zijn, daar zijn wij.

0: Wil je een gigantisch leuk feestje?
1: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
0: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
2: Ja, ready for this.
0: Tot Strauss.
1: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
3: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
4: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
5: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijt en Gordijnshop.nl.

0: Bleksem.nl.
1: Oeh, Bleksem, ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Door kan bij wijze van spreek Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, hij dat weer.
2: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
4: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij in Florida tegen verslaggevers. We gaan fors inkrimpen en we gaan veel verder dan 5000, zei hij. Trump noemde geen nieuw aantal. Vrijdag werd duidelijk dat er de komende maanden ongeveer 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland worden teruggetrokken. De Duitse bondskanselier Merz uitte begin deze week openlijk kritiek op de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran, waarna Trump al dreigde met het terugtrekken van troepen. Vannacht is in het centrum van Hogeveen een grote brand uitgebroken. 8 huizen moesten worden ontruimd en de bewoners waren geëvacueerd. Volgens de veiligheidsregio Drenthe sloeg een autobrand rond 1 uur vannacht over naar een appartementencomplex. Het vuur is onder controle, niemand raakte gewond. Volgens Omroep Drenthe werden uit voorzorg uit de hele regio brandweerkorpsen opgeroepen om het vuur in Hogeveen te bestrijden en te voorkomen dat de brand zich verder kon uitbreiden. Gisteravond veroorzaakten hevige onweersbuien veel overlast, vooral in het zuiden van het land. In Nijmegen werd de voetbalwedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd door hevige regen. Ook in het noorden van Limburg zorgde het slechte weer voor veel problemen. In Amerika viel een boom over een weg. Ook hadden sommige plekken last van hagelbuien. Volgens het KNMI hadden veel hagelstenen een doorsnede van 2 centimeter. Vanwege de onweersbuien had het KNMI van tevoren code geel afgegeven voor een groot deel van Nederland. In Oostenrijk is een man opgepakt die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij de potjes babyvoeding waarin rattengif zat. Volgens de politie wilde de 39-jarige man op die manier de fabrikant afpersen. De Duitse producent van de babyvoeding HIPP haalde vorige maand het volledige assortiment uit Spar supermarkt in heel Oostenrijk na een waarschuwing dat er rattengif in de potjes zou zitten. Na onderzoek bleek dat er inderdaad met de potjes was geknoeid. De potjes worden overigens niet in Nederland verkocht. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
6: Het Monument in Veenoord Nieuw-Amsterdam.
5: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
7: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
5: In landelijke stijl, vandaag geopend.
8: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
1: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
0: Bandencentrum Emmen.
1: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
2: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
3: Gigant FM, weerbericht.
4: Vrij veel bewolking, maar in de ochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Plaatselijk kan er veel regen vallen, wellicht meer dan 15 mm. En tijdens een stevige bui kan het ook onweren. In de loop van de avond trekken de buien weg en klaart het op. Op maandag en dinsdag, tijdens de dodenherdenking en op bevrijdingsdag, bestaat er wel kans op wat buien, maar het is nog onduidelijk waar die precies gaan vallen. Het zuidoosten lijkt de grootste kans te maken. De temperatuur in de eerste dagen van de komende week liggen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Barger Oosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

0: BMW-wielers Martin Jeuring in Nieuw-Amsterdam. Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier. Dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Jeuring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjeuring.com.
1: Artiestengala organiseert op vrijdag 8 mei. Live op het podium. Tribute to the Cats Band. Tribute to the Cats Band op vrijdag 8 mei. Op het evenemententrein te Emmerkompaskum. Tent is geopend vanaf 7:30. Kijk voor meer informatie op artiestengala.com.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
3: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij in Florida tegen verslaggevers. We gaan fors inkrimpen en we gaan veel verder dan 5000, zei hij. Trump noemde geen nieuw aantal. Vrijdag werd duidelijk dat er de komende maanden ongeveer 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland worden teruggetrokken. De Duitse bondskanselier Merz uitte begin deze week openlijk kritiek op de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran, waarna Trump al dreigde met het terugtrekken van troepen. Een van de twee producenten van de abortuspil, Mifepriston, heeft een spoedprocedure gestart bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof om het besluit terug te draaien dat de pil niet langer per post mag worden verstuurd. Het was het oordeel van een federaal hof van beroep. De pil zou alleen nog bij artsen en klinieken verkrijgbaar zijn. De producent vraagt het Hoge Rechtshof om de uitspraak onmiddellijk ongedaan te maken. Volgens de New York Times is de andere producent van Mifepriston ook van plan om een dergelijke procedure op te starten. Vannacht is in het centrum van Hogeveen een grote brand uitgebroken. 8 huizen moesten worden ontruimd en de bewoners waren geëvacueerd. Volgens de veiligheidsregio Drenthe sloeg een autobrand rond 1:00 vannacht over naar een appartementencomplex. Het vuur is onder controle, niemand raakte gewond. Volgens Omroep Drenthe werden uit voorzorg uit de hele regio brandweerkorpsen opgeroepen om het vuur in Hogeveen te bestrijden en te voorkomen dat de brand zich verder kon uitbreiden. Omdat er slecht weer wordt verwacht, begint de Grote Prijs van Miami 3 uur eerder dan gepland. De race begint om 1:00 vanmiddag lokale tijd, dat is in Nederland 7:00 s'avonds. Autosportfederatie FIA zegt de Grand Prix eerder te willen starten om zo min mogelijk verstoring van de race te garanderen en de veiligheid van coureurs, fans, teams en personeel voorop te stellen. Max Verstappen staat op de eerste rij nadat hij de tweede tijd behaalde tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Miami. Italiaan Kimi Antonelli start op pole position. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
5: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
6: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
1: Op zaterdag 9 mei gaat het dak eraf bij het Artiestengala. Met live op het podium, de Heino's. En de Beatcrooks. En ook live op het podium, DJ Evander. De tent is geopend vanaf 7:30. Kijk voor meer informatie op artiestengala.com. Zaterdag 9 mei. Evenemententrein in Emmerkompaskum.
0: Gigant op verzoek wordt mede mogelijk gemaakt door Cox Lijnwerken uit Zwarte Meer.
2: Gigant FM. Gigant op verzoek. Wordt

En zo begonnen deze uitzending vandaag met een piratenklassieker uit 1983. De Rhapsodies. En Kindertijd. En dit was de een van Amy MacDonald. This is the life. Het is ruim 9 uur geweest. Ik zeg een hele goede morgen. En leuk dat je erbij bent. Want je luistert vandaag weer naar een nieuwe aflevering van Giegeld op Verzoek. De mooiste zondag van de week. Tot 1 uur ben ik bij je vanmiddag met heel veel gezelligheid. Dat wil zeggen de A en de B-kant. Dat gaan we doen vanmiddag om 1:15. En ik heb zojuist even gecheckt. Hij staat inmiddels gepost op onze Facebookpagina. Een prachtig singeltje van Sanne. Hij heeft veel leuke kantjes en jullie mogen kiezen dus welke kant van deze single wij gaan draaien vanmiddag om die tijd van de klok. Als je vast een stem wilt uitbrengen, doe dat alvast dus via de Facebookpagina. Verder heb ik vrijkaarten weg te geven voor het bruisende feest aanstaande zaterdag in de megafeesttent in Emmer-Kopaskum. De Heino's die erop treedt dan op die avond Beat Crooks en ook DJ Vender. Wat je daarvoor moet doen, dat laat ik in de loop van de uitzending even weten. Straks om 10:30 hebben wij de keuze van André. André heeft even gesnuffeld in zijn eigen platenbak en heeft een hele mooie plaat naar voren getoverd. Dat gaan we dus doen om 10:30. En uiteraard heeft onze muziekredactie weer goed hun best gedaan de afgelopen week. Want ze hebben weer nieuwe megagiganten gekozen. En die draaien we straks even zo rond de klok van 9:45. Plaatjes, die mag je aanvragen vandaag. Jouw favoriete nummer. Of geef even een persoonlijke groet door voor iemand uit je naaste omgeving. Hoe zijn wij te bereiken? Heel gemakkelijk. Dat kan via de Giegeld FM app. Je mag het ook doen via onze website www.gigaldfm.nl. Of telefonisch of WhatsApp. Daarvoor gebruiken wij één nummer. En dat nummer luidt als volgt. 059-1-30-2010. Dat is dus nogmaals 059-1-30-2010.

trof deze hele fijne single aan in onze collectie de afgelopen weken. Het is het plaatje van Sanne. Je hebt het zojuist kunnen horen. De A-kant is Welterusten, kleine jongen. En de B-kant is Lange Weg. Welke kant wil jij graag horen vanmiddag om 1:15? Laat je stem even horen via onze Facebookpagina. Of neem contact op met de studio via de Gigantenfan-app. Nu prachtige geluiden van de Cats. Hier is Daybreak.

0: zomerse geluiden in de lente. Het kwam van Die Flippers en Zomernacht in Griekenland. Het eerste half uur zit er bijna weer op van deze uitzending, Gigant op Verzoek. Het programma zit vandaag ook weer boordevol met leuke ingrediënten. Vandaag mag ik vrijkaarten weggeven voor het grote evenement wat er aankomende weekend zit aan te komen. Ik geef vrije kaarten weg voor 9 mei aanstaande. De Heino's zullen optreden. Beat Crooks en ook de muzikale omlijsting in handen van DJ Vender. Maar die geven wij niet zomaar weg. Je moet er echt wat voor doen. Ik heb iets op de band geknutseld. Heb ik vrijdagavond al gedaan. Wegens een overvolle agenda op de zaterdag. Het is een intro en ik heb er wat uitgeknipt. En ik wil graag van jullie weten, wat is er uitgeknipt?
1: Allereerste liefde, dat was...
0: Wat was nou die eerste liefde? Ik wil het graag van jou weten.
1: Allereerste liefde, dat was...
0: Vul het maar in, denk je te weten. Dan stuur je mij even een WhatsApp. 059-130-2010. Met daarin de ontbrekende woorden. Uit de goede antwoorden wordt er eentje uitgehaald door onze interne notaris hier bij Gigant FM. En die winnaar of winnares ga ik vanmiddag om 11:15 bellen, rechtstreeks in de uitzending. Ik zou zeggen, doe je best. Ik heb weer een leuk blokje van 3 voor je klaarstaan. Prachtige piratenklassieken van Jacob en Sylvia. Je bent het helemaal. REO Speedwagon en Keep on Loving You. Maar eerst de muziek van Boudewijn de Groot. Hier is Verdronken Vlinder.

Een piratenklassieker van Jacob en Sylvia. Inderdaad, en jij bent het helemaal. Onze muziekredactie heeft goed hun best gedaan de afgelopen week. Er kwam heel veel leuke nieuwe muziek uit, heb ik van hun vernomen. Maar er kan maar één winnen. De nieuwe megagigant voor de komende week is in handen van Dennis van Dam. Hier is Lekker Ding.

allermooiste piratenklassiekers vliegen weer om je oren vandaag. Dit waren de Jack Pierens Band. En je moet het ijzer smeden als het heet is. Ik leg mooi op schema. Ik mag nog twee paardjes draaien voor de klok van 10 uur. En je weet het, na de klok van 10 uur gaan we officieel beginnen met ons verzoekplatenprogramma. Heb jij een leuke plaat bedacht? Laat het me even weten. Bel of WhatsApp 059-1-30-2010. Of via onze website kun je ze aanvragen. www.gigantfm.nl

0: te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweer en rolloen.
1: Gezellig uit eten in Ierse sferen? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
2: Zwarte rook, vol gas en brute kracht. Op Hemelvaartsdag moet je op Erika zijn. Want dan is het tijd voor Power Track. Het is adrenaline en techniek op de baan. Een en al spektakel voor jong en oud. En als de motoren zwijgen, barst het feest los. De Drentse Piratenparty van Boxwin FM. Met Lucas Agea, Desperando's. Even serieus. Jorieke Sterken, Erik van Klinken en de Marlets. Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag. Op Erika, Power Track. Kaarten en meer info via powertrack.nl.
3: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wijze van spreken Derksen nog een punt in je zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
4: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In een bericht op Truth Social laat Amerikaanse president Trump weten dat hij het nieuwste vredesvoorstel van Iran zal bekijken. Maar hij voegde eraan toe dat hij zich niet kan voorstellen dat het aanvaardbaar zou zijn en dat Teheran nog geen prijs heeft betaald die groot genoeg is. Tegen verslaggever zei Trump dat er een mogelijkheid bestaat dat de Verenigde Staten opnieuw aanval op Iran gaan starten. Eerder deze week schreef hij in een brief aan het Amerikaanse congres nog dat de oorlog in Iran is beëindigd. De Oekraïense president Zelensky meldt op X dat Oekraïne twee schepen van de Russische schaduwvloot heeft aangevallen. Volgens hem gebruikte Rusland die vaartuigen om sancties te omzeilen en werden die actief gebruikt om olie te vervoeren. De aanval vond plaats in de haven van Novorossijsk, een stad aan de Russische Zwarte Zeekust. Afgelopen nacht hebben Oekraïne en Rusland elkaar over en weer opnieuw bestookt met drones. Een van de twee producenten van de abortuspil Mifepriston heeft een spoedprocedure gestart bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof om het besluit terug te draaien dat de pil niet langer per post mag worden verstuurd. Het was het oordeel van een federaal hof van beroep. De pil zou alleen nog bij artsen en klinieken verkrijgbaar zijn. De producent vraagt het Hoge Rechtshof om de uitspraak onmiddellijk ongedaan te maken. Volgens de New York Times is de andere producent van Mifepriston ook van plan om een dergelijke procedure op te starten. Omdat er slecht weer wordt verwacht, begint de grote prijs van Miami 3 uur eerder dan gepland. De race begint om 1 uur vanmiddag lokale tijd, dat is in Nederland 7 uur 's avonds. Autosportfederatie FIA zegt de Grand Prix eerder te willen starten om zo min mogelijk verstoring van de race te garanderen en de veiligheid van coureurs, fans, teams en personeel voorop te stellen. Max Verstappen staat op de eerste rij nadat hij de tweede tijd behaalde tijdens de kwalificatie voor de grote prijs van Miami. Italiaan Kimi Antonelli start op pole position. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken. Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
6: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
5: Wonen in landelijke stijl, vandaag geopend.
7: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting Met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
5: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op greving.nl. Dagtechniek.

0: kiekemmen.nl.
1: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
2: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
3: Gigant op Verzoek wordt mede mogelijk gemaakt door Cox Lijnwerken uit Zwarte Meer.
4: Gigant FM, Gigant op Verzoek, Marco Cox.

0: De nachtmerrie van iedere trucker. Herman Lippinghoff zong erover. Wielwissel midden in de nacht. En we zetten de tijd op ruim 8:08. Ik zeg van harte welkom terug. We zijn aangekomen bij het officiële gedeelte van deze zondagmorgen. Het is de hoogste tijd voor jouw verzoekplaat. Ik heb inmiddels de mailbox eens even geopend en ja, we hoeven ons direct nog niet te vervelen. Wil jij ook een plaatje aanvragen of iemand een groetje overbrengen via deze radiozender? Dat is mogelijk. Je kunt contact met ons zoeken via WhatsApp 0591 30 20 10. Of even een e-mailtje sturen, dat is ook wel mogelijk. studio@gigantfm.nl. Goedemorgen Marco, bij ons is het vandaag de omgekeerde wereld. Ik moet optreden met amusementskoor De Roeklanders en Gea zit in het publiek. Wil je even een plaatje draaien voor De Roeklanders? Als je wilt, Country Roads, Take Me Home. En dat werd aangevraagd door Gerry. Ik ga een plaatje erbij zoeken en ik wens jullie vast een hele plezierige middag toe daar in Klazineveen. Germ van Meekeren heeft mij ook al gebeld vanmorgen op de hotline 0591 30 20 10. Hij vraagt een plaatje aan, helemaal speciaal voor zijn vrouw, voor Gigantfm en voor Jelle en Annie. En dat moest het nummer zijn van Klaas Hemstra. De jongensdromen, die gaan we er ook even bij pakken. Gerrit uit de omgeving van Drachten, dacht ik. Hij belde mij vanmorgen ook even, vraagt een plaatje aan voor alle luisteraars en ook het hele team van Radio Gigantfm. Er moest een plaatje zijn van Leven zonder liefde, van Ben Lansink. Marco, zou je misschien een plaatje kunnen draaien voor Ilona Siekman, die afgelopen maandag jarig is geworden? Ze mocht 41 kaarsjes uitblazen, maar dat heeft ze niet gedaan, want er staat geen kaarsjes in huis. Dat is mij toch ook wat. Plaatje weer aangevraagd door de familie Peters uit Klazineveen. Ilona, vanaf deze plek van harte gefeliciteerd alsnog met jouw 41ste verjaardag. En nog heel veel gezonde jaren toegewenst. Joyce Middendorp is ook jarig vandaag. We gaan even een leuk plaatje voor haar draaien straks. Country muziek ook, valt ook in de smaak bij haar, dus gaan we regelen. Joyce ook vanaf deze plek van harte gefeliciteerd. Mede ook namens Opie Marco. Een berichtje uit Elim werd aangevraagd via onze website www.gigantfm.nl. Goedemorgen Marco, voor jou en het hele team en alle luisteraars een hele fijne zondag gewenst. En dat komt van Angelica. En ze geeft mij twee suggesties door, onder andere Freddie Quinn met de jonge Combal Wieder of Vicky Leandros. Theo, wie varen nach Lotz. En ik heb gekozen voor de laatste. Goedemorgen Marco, als eerste wens ik je een hele mooie uitzending toe. Dankjewel. Graag wil ik iedereen die aan ons huis heeft gewerkt bedanken die gisteren bij de housewarming party waren in Dalfsen. Brian en ik vonden het echt donders gezellig. En volgens mij van onze gasten dat ook wel. Nogmaals iedereen bedankt. En ja, morgen weer allemaal aan de arbeid. Zou je dan misschien de plaat willen draaien van de mama's en de papa's? Monday, Monday. Groetjes vanuit Dalfsen van Brian en Ron. Ja, en ik was ook een van de gelukkigen die aanwezig was bij die housewarming party. Was dik voor elkaar. Ontzettend bedankt daarvoor. En ook natuurlijk een hele grote eer dat wij een steentje hebben mogen bijdragen daar in het mooie Dalfsen.
1: On the FM.

Dit is een singeltje wat centraal staat vandaag in deze uitzending. Het is een plaatje van Zanne. De A-kant hebben wij staan, wel te rusten, kleine jongen. En de B-kant is lange weg. Hij is lastig vandaag, maar de keuze ligt bij onze luisteraars. Welke kant van deze plaat gaan we draaien vanmiddag om 12:15? Je mag je stem uitbrengen via onze Facebookpagina of neem contact op met onze studio via de Gigant FM app. Country muziek. Hier is Joel Denver. Take me home, Country Roads.

Angelica uit Elum. Die vroeg hem aan deze prachtige radioklassieker van Vicky Leandros. Theo Wivar Naglat. Het gaat mooi volgens schema vandaag. Het is zo goed als 10:30. Het is de hoogste tijd voor de keuze van André. En André heeft hier gesnuffeld in zijn platenbak en kwam uit op een prachtige radioklassieker uit 1982. De Nederlandse band LA Cat, bekend van het nummer Draai maar als een haan op een toren. Deze formatie komt oorspronkelijk uit Alkmaar. De groep stond onder leiding van de bekende liedjeschrijver en producer Aart Klaris, die zelf uit Rotterdam kwam. Onder het pseudoniem Lodewijk van Avenzaat nam Ad zelf ook een plaatje op in die tijd, in begin jaren 80. Ik ken hem allemaal nog wel, denk ik. Verrek, zeg kerel, ben jij het? Met Aart als producer bracht de band tussen 1980 en 1984 verschillende singles uit op het label zoals Telstar. Maar ook de toppen van deze week is wel een van hun bekendste nummers. Een prachtige toppen deze week, zegt André. Een echte collector's item. Geniet ervan. Ik heb dus voor je klaarstaan uit 1982 de keuze van André. De Alley Cats en Draai maar als een haan op een toren.

0: Deze goede raad krijg je zomaar even mee op deze zondagochtend van de LA Cats. En draai maar als een haan op het toren. Dat was tevens de keuze van André voor deze week. Heb je net je radio aangezet? Dan wens je nogmaals een hele goede morgen toe. Je luistert naar Gigant op Verzoek met ondergetekende Marco. Tot 1 uur vanmiddag probeer ik je te amuseren met leuke muziek. En al die leuke muziek mogen jullie aanvragen op jouw favoriete zender Gigant FM. Zoek contact via de Gigant FM app of onze website gigantfm.nl. En dan gaan we samen op zoek naar een leuke plaats die bij jou past. En over mooie platen gesproken. Er staat nog heel wat leuke muziek op jou te wachten. Hi, mooie muziekdraaiers. Ik wil graag een plaatje aanvragen van mijn lieve vrouwtje Sylvia. Met vriendelijke groet van Rolf Huls. En hij heeft erbij staan toen ik jou zag van gezelligheid op wielen. Ik ga zo dadelijk eens even aan het snuffelen in de platenbakken, Rolf. En als ik een plaatje aantref, dan ga ik hem draaien. Goedemorgen Marco, zou je Back in Your Arms Again willen draaien? Speciaal voor iedereen die luistert. Fijne zondag. Groetjes van Hilda uit Emmekopaskum. Ik werd nog even gebeld door een mevrouw uit Emmen. Dat was tijdens het plaatje draaien van John Denver, Take Me Home, Country Roads. Ze zegt, ik wil even inhaken dat de 12 mei aanstaande Back to the Country is in het Atlas Theater in Emmen. En als je erbij wilt zijn, dan moet je op tijd je kaartjes regelen, want het is altijd vrij snel uitverkocht. Bij deze. Harry uit Klasineveen, die belde mij op de hotline 059-1-30-2010. Hij vraagt een plaatje aan voor iedereen die luistert. En er moest een nummer zijn, zeer toepasselijk, Max Werner en Rain in May. Eens even kijken. Ik heb ook een gesproken berichtje in de mailbox staan. Die pak ik er even bij.
1: Met Elfring en Cooper. Ik wil graag een plaatje aanvragen voor Jan de Jonge en Kobi en Wim Neef en Cooper. Twee armen en een zoon. En dat wordt aangeboden door Henk Elfring. Dank u.
0: Henk, dank je wel voor het reageren. En het plaatje wat je bedoelt is volgens mij van de Vrijbuiters. Dat gaan we erbij zoeken. Goedemorgen Marco, hier ben ik weer. Graag een plaatje voor jullie zelf, voor Radio Bloemfontein en huisgenoten. Voor Ineke Boonstra, voor Jelle en Annie. Graag een plaatje van Motorfun, Johnny Ringo. Dankjewel en een groetje van Vrouwtje Kramer uit Dokkum. Verder kreeg ik een berichtje binnen vanuit Nieuw-Amsterdam Veenoord. Er wordt heerlijk meegeluisterd aan de keukentafel deze zondagmorgen. En er wordt een plaatje aangevraagd. Het plaatje wat vorige week is geïntroduceerd in deze uitzending. Het plaatje van Arie Itzinga en de Gigant FM Polka. MUZIEK

0: Het duo Mood en Fun waren dat. En ze zongen over Johnny Ringo. Nog een anderhalf uur te gaan. Dan gaan we dus iemand bellen in de uitzending. We gaan prijzen weggeven vandaag. Ik heb voor je klaarliggen twee vrijkaartjes voor het bruisende optreden 9 mei aanstaande. Dat wil dus zeggen aanstaande zaterdag. In Emmek op Askum. Die avond treden op de Heino's. Lekker hukken met de Heino's. Beat Crooks en ook is de muzikale opleiding in handen van DJ Fender. Twee vrijkaartjes kun je dus verdienen in deze uitzending. Ik heb iets op de band gezet. En ja, ik heb er wat uitgeknipt. En ik wil graag van jullie weten, wat is er uitgeknipt?
1: Allereerste liefde, dat was...
0: Wie was de allereerste liefde? Ik wil het graag van jou weten. Stuur me even een WhatsApp, 059-1-3020-10... met daarin het antwoord en ook even je naam en woonplaats.
1: Allereerste liefde, dat was...
0: Wie was die allereerste liefde? Weet jij het? Dan laat het me even weten via WhatsApp. 059-1-3020-10. Geef je het goede antwoord, denk je dus mee naar de vrijkaart die we weggeven straks om 11:15. Zorg wel even dat je bij je telefoontesttoestel in de buurt bent, zo rond die tijd van de klok. Straks aan de andere kant van 11 uur gaan we dus weer een ronde verzoekplaatjes voordragen. En wil jij een plaatje aanvragen, dan kun je dat doen via de Gigant FM app. Of even een mailtje sturen, studio@gigantfm.nl. Hier is muziek van Babe, The Drunken Sailor.

0: duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
1: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
2: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
1: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
3: Ja, ready for this?
1: Tot Strauss.
2: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feestend. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
4: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweer en rolloen.
5: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijtengordijnshop.nl.
6: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
7: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Inwoners van 11 dorpen in het zuiden van Libanon hebben van het Israëlische leger het bevel gekregen te vertrekken in verband met aanvallen op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. De dorpen liggen ten noorden van de zogeheten veiligheidszone die Israël heeft ingesteld in het zuiden van Libanon, waar Israëlische militairen actief zijn. Officieel geldt een staakt het vuur in Libanon, maar zowel Israël als Hezbollah schenden dat bestand. De evacuatiebevelen zijn volgens Israël een reactie op aanvallen van Hezbollah. In een bericht op Truth Social laat Amerikaanse president Trump weten dat hij het nieuwste vredesvoorstel van Iran zal bekijken. Maar hij voegde eraan toe dat hij zich niet kan voorstellen dat het aanvaardbaar zou zijn en dat Teheran nog geen prijs heeft betaald die groot genoeg is. Tegen verslaggevers zei Trump dat er een mogelijkheid bestaat dat de Verenigde Staten opnieuw aanval op Iran gaan starten. Eerder deze week schreef hij in een brief aan het Amerikaanse congres nog dat de oorlog in Iran is beëindigd. De Oekraïnse president Zelensky meldt op X dat Oekraïne twee schepen van de Russische schaduwvloot heeft aangevallen. Volgens hem gebruikte Rusland die vaartuigen om sancties te omzeilen en werden die actief gebruikt om olie te vervoeren. De aanval vond plaats in de haven van Novorossiysk, een stad aan de Russische Zwarte Zeekust. Afgelopen nacht hebben Oekraïne en Rusland elkaar over en weer opnieuw bestookt met drones. Gisteravond heeft een uitzinnige massa van 2 miljoen mensen een gratis optreden van de zangeres Shakira bijgewoond op het strand van Copacabana in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Het concert begon na ruim een uur vertraging toen de 49-jarige Colombiaanse zangeres het podium opkwam in een glinsterende jumpsuit met Braziliaanse kleuren. Het is al voor het derde jaar op rij dat er een gratis megaconcert plaatsvindt op het strand van Copacabana. Eerder waren er concerten van Madonna en Lady Gaga. Het weer, vanmiddag valt er op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
8: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam. Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier. Dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
9: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOscope-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
10: Gigant op verzoek wordt mede mogelijk gemaakt door Cox Lijnwerken uit Zwarte Meer.
6: Gigant FM, Gigant op

Een heerlijk stukje Palik Sounds van BZN, Rock in the Souls. Daarmee openen we het nieuwe gereelde gigantenverzoek voor deze zondag. Een volledig uur hebben we weer voor ons. Jongen, wat een mooie muziek wordt eraan gevraagd vandaag. Wil jij ook een bijdrage leveren aan het programma? Weet jij een leuke plaats of wil je iemand een groetje overbrengen? Wees vooral van harte welkom en neem contact op bij de studio. Bel of WhatsApp 059-130-2010. Toen kreeg ik een berichtje binnen van Gea Mink uit Klasinoveen. Ze zegt, goedemorgen Marco, fijne zondag en heel veel draaiplezier. En draai maar even een mooi plaatje voor iedereen. Maak er weer een gezellige muzikale zondag van. Zou je plaatjes van Beautiful Sunday willen draaien? Dit komt van Gea Tappel uit Klasinoveen. Verder gaan we ook een plaatje draaien, helemaal speciaal voor Egbert Lanjo. Hij is vandaag jarig, 60 kaarsjes mag hij uitblazen. En dat vandaag gevraagd door Jan en Marike uit Erika. En uiteraard ook vanaf deze plek Egbert van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. En nog heel veel gezonde jaren toegewenst. Twee suggesties krijg ik door van Philip Hamminga uit zijn Nieuw-Buinen. Onder andere Emma Heesters met de Waar ga je vanavond? Of de classics Ashes and Diamonds. En die is aangevraagd voor Katja Grelling, voor Fenna en alle DJ's van GigantFM. Voor alle familie, vrienden en kennissen en iedereen die ik vergeten ben. Philip, ook dankjewel voor jouw bericht. En we gaan een plaatje er even bij zoeken, speciaal voor jullie. Herman en Annie uit Klasinoveen zeggen goedemorgen Marco. Goedemorgen terug, maak er een fijne zondag van. Hallo Marco, deze week hebben we vrijkaarten voor aanstaande vrijdag van de Tribute to the Catsbands en heb ik op Ascum ontvangen van GigantFM. Nogmaals dank. We luisteren nu tijdens een gezellig familieweekend in Goudriaan en luisteren heerlijk mee naar je programma. Graag een plaat van de Cats, speciaal voor de hele familie van Valburg en speciaal voor Henk. Groetjes van Ruud. Hé, wat fijn. Dankjewel Ruud voor jouw bericht. En geniet lekker van, elkaar tijdens het familieweekend daar in Goudriaan. Hallo Marco, hier even met B en Tina Siemers. Het is bijna zover. Dan is het vrijdag, de Tribute to the Cats Band. Graag een verzoekje van de Cats. Graag een nummer van Cry to Me. Groetjes. Ja, dat is weer een tijdje geleden, B en Tina, dat jullie de kaartjes hebben gewonnen hier bij GigantFM. Dat was volgens mij tijdens de kerstuitzending. Goed bewaard in de kluis, de kaartjes. En we gaan elkaar zeer zeker tegenkomen aanstaande vrijdag. Goedemorgen Marco, zou je van mij en alle luisteraars en jullie hele team het plaatje willen draaien van vader Abraham met geluk. Lieve groetjes van Monique. Uiteraard, gaan we doen. Goedemorgen samen. Wil je draaien een plaatje voor vrouwtje Kramer, voor Jelle en Annie. En ook voor jullie zelf graag een plaatje van TZ, Mabel Amie. Fijne zondag verder namens Ineke Boonstra. Marco, een fijne uitzending en graag een plaatje van Jan Spijkerman. Alles wat ik deed. En die is speciaal voor mijn vader, tevens allerbeste vriend, Hans Buze uit Winschoten. En dat werd aangevraagd door Robin Buze uit Winschoten.

zo dadelijk over twee plaatjes. Dan gaan we even een kleine tussenstand houden voor onze A- en de B-kant. Heb je je stem nog niet uitgebracht, dan verwijs ik je naar onze Facebookpagina. We hebben vandaag een prachtig singeltje uitgekozen van Sanne. De A-kant is Welterusten, kleine jongen. En de B-kant is Lange Weg. Veel succes met stemmen. Kom nog even een berichtje binnen van Roelof. Hoi Marco, graag een plaatje voor Sylvia en alle andere medeluisteraars. Graag een plaatje van Henk Wijngaard. Hey Suzie, de bui is over.

deze prachtige plaat hebben wij centraal staan in deze uitzending, omdat hij twee leuke kantjes heeft. En ja, best wel lastig is om te kiezen. Welke kant wij gaan draaien vanmiddag om 12:15. Dus dat hebben wij bij onze luisteraars neergelegd. En er wordt volop gestemd hele zondagmorgen op deze plaats. De A-kant is overigens Weltrust, de kleine jongen. En de B-kant is Lange Weg. Marta die zegt, we gaan vandaag voor kant A. En daar hebben we inmiddels een notitie van gemaakt, Marta. Vivianne Bellon die zegt, ik wil graag Lange Weg horen. Bedankt, dus dat hebben we ook genoteerd voor jou, Vivianne. Goedemorgen Marco, we kiezen vandaag voor de A-kant. Heel veel succes met de uitzending en een hele fijne zondag. Groetjes van Harm en Hilda. Groetjes terug, ook een fijne zondag gewenst daar. Eens even kijken, helemaal duidelijk, de A-kant. Fijne uitzending Marco. We luisteren weer gezellig mee vanuit Gelselaar in de Achterhoek. Kom van Bas te Veldhuis. Ook Bas, dankjewel voor jouw spontane reactie. Ik kijk even naar de procentjes. De B-kant die blijft best wel achter. Alhoewel er nog volop kansen zijn. 31% staat dit moment voor de B-kant. Lange Weg. Onder andere Marie Mooibroek heeft erop gestemd. Christiane Henkens, Gerda van Dijk en ook Anneke de Vries. En ook Pinda Marten. Dat wil dus zeggen dat er 66% op kant A staat. Weltrust, de kleine jongen. Annie van der Walden heeft opgestemd. Leo Katoen, Minnie Westenberg, Smit, Henk Boonstra, Monique Kuiper, Henk Schuts, Bas de Groot, Gerda Boeying, Ali Koops, Henk Mensing, enzovoort, enzovoort. Wil jij een keus maken of je stem even uitbrengen via onze Facebookpagina? Dan is dat mogelijk, maar je mag het ook sturen via de Gigant FM app. Ik vind het de hoogste tijd voor een hele mooie piratenklassieker. Het duo Corrie en Jo gaan we naar luisteren. En de Berg Vagebonden.

muziek van eigen bodem. Het kwam van Jan Spijkerman en Achter de wolken ligt thuis. Goedemorgen Marco, graag een nummer van Nicole. Een beetje vrede. Die is speciaal bedoeld voor alle vrienden en alle luisteraars en het hele team van Radio Giegel FM. Met de groeten van Hein Tiek uit Klaas.

Een berichtje uit Wierden van Lisette Wassink. Graag een plaatje van Michael. Het maakt niet uit. Graag een heerlijke plaat van deze artiest. Huub Roesthuis uit Losser, die vraagt ook een plaatje aan van de Michael. Hallo, mag ik op deze mooie dag een plaat van Jannes aanvragen? Met huilen doe ik wel alleen. Speciaal voor alle mensen die van de zon genieten. Lieve groetjes van Luiten en Nanny uit Musselkanaal. En dankjewel. Het is een prachtige zender. Dankjewel voor de leuke reactie, Luiten en Nanny uit Musselkanaal. We gaan een plaatje erbij zoeken van Jannes. En huilen doe ik wel alleen. Goedemorgen Marco. Mijn verzoekje deze week. Graag Helene Fischer met Melanie Oesch. Ademloos door die nacht. Ik weet niet of hij uitgebracht is op plaats. Kom je er niet uit, dan graag Bonnie en José. Zoals vrienden doen, alvast bedankt. Fijne zondag. Gewenst. Groetjes van Minnie. Ik ga eens even opzoeken voor jou, Minnie. Trouwens ook een leuk alternatief van Bonnie en José. Zoals vrienden doen. Kun je trouwens ook een leuke, vrolijke plaat bedenken? Ik zoek hem heel graag voor je op. Zoek je even contact met de studio. 059-1-30-2010. Dan kun je telefonisch doen of via WhatsApp. Hiervoor gebruiken we dus één en hetzelfde nummer. 059-1-30-2010. Goedemorgen Marco. Ik had ook al gereageerd op Facebook. Ja, had ik gelezen. Zou je namens mij voor mijn moeder Ali Hartman een accordeonplaatje willen draaien? Tot vanavond maar. En dat werd aangevraagd door Gerrit Hartman uit Klasinaveen. Ik heb nog niks gevonden, maar ik ga het regelen. Het gaat een hele mooie accordeonplaat worden. De volgende ronde verzoekjes gaan we doen na de klok van 12 uur. En ja, je kunt gewoon blijven bellen. WhatsApp en alles wat je maar kwijt wilt. Zo'n postduif oplaten. Ik kijk eens even naar de lijst. Zo dadelijk staat klaar muziek van de Classics. Hebben we het aangevraagd door Philip Hamminga uit Nieuwbuinen. Esjes en Diamonds.

0: Een hele brede glimlach op het gezicht van mevrouw Hartman uit Klazinaveen. Deze plaat hebben wij speciaal voor haar gedraaid. Het Gilderduo, Mühle im Schwarzwald. Over een dik half uur gaan we prijzen weggeven hier op de radio. Dat doen we rechtstreeks in de uitzending. Want we geven vrijkaarten weg voor het bruisende feest. 9 mei aanstaande, dat wil zeggen dat is aanstaande zaterdag al. De tijd vliegt. Deze avond treden op de Heino's, Bitcrux en DJ Evander. Voor dit bruisende evenement geven wij dus vrijkaarten weg. Dat mogen wij doen namens de Stichting Artiestengala. Had je dat niet meegekregen, dan ga ik nog even de tekst en uitleg geven hoe het allemaal werkt. Ik heb een cassettedek en daar staat een fragmentje op. En ik heb er iets uitgeknipt. En dan wil ik graag van jullie weten, wat is eruit geknipt? Denk je dat te weten, dan stuur je me even een WhatsApp. Dat doe je naar 0591 30 20 10. En daarin vermeld je dus even het antwoord en ook je naam en je woonplaats. Meer is het niet.
1: Allereerste liefde, dat was...
0: Wat was nou die eerste liefde? Dat wil ik graag van jullie weten. Laat het even weten via WhatsApp. Vermeld dus het antwoord even en ook je naam en woonplaats.
1: Allereerste liefde, dat was...
0: Het, of de ontbrekende woordjes, ik wil het graag van jou weten. Via WhatsApp, nogmaals 0591 30 20 10. En vermeld even je naam en je woonplaats. En dan kan het zomaar zijn dat ik jou aan de lijn heb over pak een beet een dik half uur. Nu muziek van Daniel Boon op speciale aanvraag. Beautiful Sunday.

0: Deskundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
1: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè? Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er de 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
2: Zwarte rook, vol gas en brute kracht. Op Hemelvaartsdag moet je op Erica zijn. Want dan is het tijd voor Power Track. Het is adrenaline en techniek op de baan. Een en al spektakel voor jong en oud. En als de motoren zwijgen, barst het feest los. De Drentse Piratenparty van Boxwing FM. Met Lucas Agea, Desperando's. Even serieus, Jorieke Sterken, Erik van Klinken en de Marlets. Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag. Op Erica, Power Track. Kaarten en meer info via powertrack.nl.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het Utrechtse IJsselstein zijn afgelopen nacht bij het gemeentehuis en het Vulco Theater ruiten ingegooid en een pui ontzet. Op beelden is te zien dat een Nederlandse vlag ondersteboven hing en dat er stickers met het woord corrupt waren geplakt. De politie onderzoekt de zaak en voor zover nu bekend is, zijn er nog geen verdachten opgepakt. Half april werd bekend dat de gemeente vanaf volgende maand tussen de 100 en 150 asielzoekers tijdelijk wil huisvesten. Het plan veroorzaakt veel weerstand bij inwoners. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio reist deze week af naar Vaticaanstad in Italië. Volgens Italiaanse media komt de van huis uit katholieke Rubio de relatieschade die door president Trump veroorzaakt werd herstellen. Trump noemde de paus verschrikkelijk en zwak omdat Leo kritiek had op Trumps dreigement om de hele Iraanse beschaving weg te vagen. De Italiaanse premier Giorgia Meloni bestempelde Trumps kritiek als onacceptabel. Inwoners van 11 dorpen in het zuiden van Libanon hebben van het Israëlische leger het bevel gekregen te vertrekken in verband met aanvallen op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. De dorpen liggen ten noorden van de zogeheten veiligheidszone die Israël heeft ingesteld in het zuiden van Libanon, waar Israëlische militairen actief zijn. Officieel geldt een staakt het vuren in Libanon, maar zowel Israël als Hezbollah schenden dat bestand. Na 11 dagen blussen is een grote bosbrand in het noorden van Japan onder controle. Volgens Japanse autoriteiten was het een van de grootste branden in meer dan 30 jaar. Honderden brandweerlieden en zeker 1000 militairen werden ingezet om de brand te bestrijden in de bergachtige regio Iwatete, waar het vuur sinds 22 april woedde. Door de brand is ongeveer 1600 hectare bosgebied verwoest. Ook gingen zeker 8 gebouwen in vlammen op en raakten 2 mensen licht gewond. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het radionieuws.
3: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
0: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
5: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
6: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
7: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy Snijders.
8: Gigant op verzoek wordt mede mogelijk gemaakt door Cox Lijmwerken uit Zwarte Meer.
3: Gigant FM. Gigant op verzoek. Mark

even op muzikale reis naar de jaren 80. Het kwam van Fantastiek. We draaiden Mama Told Me. En daarmee zijn we aangekomen bij het laatste gedeelte van deze zondag. Gigant op verzoek. Niet getreurd, want vanmiddag kun je natuurlijk ook je muzikale suggesties doorgeven in het programma van Jan Mooibroek. Hij zit met ons wakker. Ik heb al contact met hem gehad vanmorgen, dus hij heeft er zin in. De vrolijke uren dus vanmiddag tussen 2 en 6. Uiteraard sluit het weekend weer af met country muziek. Country gigant met Bert Haan. Dat is vanavond dus tussen 11 en 12. Zover is het nog niet. We zijn dus nog druk doen in dit programma. Tot 1 uur mag je plaatjes aanvragen. Groetjes overbrengen. Blijf contact zoeken met onze studio. Dat kun je dus doen via de Gigant FM app. Eens even kijken waar we gebleven waren. Hallo Marco, gisteren was Willy Nelson jarig. Met een gezegende leeftijd van 93 jaar. Kan je van hem en Ray Charles Seven Spanish Angels draaien? Groetjes van Gerrit uit Groningen. Ik heb eens even gezocht hier in het systeem, maar helaas heb ik deze er niet in staan. Ik heb al een ander leuke duet gewonnen waarin Willie Nelson voorkomt. Namelijk samen met Julio Iglesias. To All The Girls I Loved Before. En die ga ik draaien in het komende blokje. Hallo Marco, graag een plaatje voor mijn broer René van Oenen. Die mij heeft verwend met prachtige bloemen. Graag La Comparsa van Sesse de Damascus. Lies van Jan en Jannie. Mooi Marco, draai maar even een mooi plaatje. Bedankt namens Ella en Gerrit uit Klasinaveen. Gaat goed komen. Gaan een hele mooie plaats voor jullie opzoeken. Jouw ogen zeggen alles is van Lucas en Gea. Dat gaan we draaien. Speciaal voor Anna. Voor Tini. Elsje en Rieks, Eva en Elsje, de Parkheemster Wichter en het hele team van Gigant FM. En helemaal speciaal voor Tini en Mientje. Worden heel veel beterschap toegewenst. Namens Rolof Hulshof uit zijn Musselkanaal. En ook mede namens het hele team van Gigant FM. Tini en Mientje, heel veel beterschap. Zet hem op. Goedemorgen Marco, wil jij voor mij een plaatje draaien? Speciaal van mijn kameraad Martin. Graag een liedje van Jan Smit, Jan Keizer met Ancora. Kameraden en de groeten voor alle luisteraars. Groetjes van René Wever. Heel mooi gevonden René, we gaan het plaatje er uiteraard bij zoeken. De volgende ronde verzoekjes, dat kun je verwachten zo rond de klok van 11:30, of 12:30. Over twee plaatjes gaan we dus ook iemand bellen in de uitzending. Die gaan we dus twee vrijkaartjes overhandigen. Kortom, het wordt nog een druk uurtje zo dadelijk. Het plaatje wat nu klaar staat is afkomstig uit een van de vorige ronde verzoekplaatjes. Bonnie en José, zoals vrienden doen.

before. Julio Iglesias en Willie Nelson. En om laatst genoemde ging het. Van Willie Nelson was gisteren jarig. 93 kaarsjes heeft hij al uit mogen blazen. Met daarin To All The Girls aan Love Before.

0: Zo dan, ik heb even een telefoonnummer ingetoetst in de vluggigheid. En ik hoop dat ik iemand de lijn ga krijgen, want we gaan de kaarten weggeven.
1: Ja?
0: Ja, goedemiddag.
1: Goedemorgen, goedemiddag.
0: Met het mannetje van de radio.
1: Ja, dat Arco, ja.
0: Ja, Arco met een M. Marco.
1: Marco.
0: Ja. Wie heb ik aan de lijn?
1: Je hebt Erik Wering aan de lijn.
0: Erik Wering, en waar komt Erik Wering vandaan?
1: Kom uit Slagharen.
0: Slagharen.
1: Ja.
0: Bij het bekende attractiepark.
1: Helemaal goed.
0: Erik, ik bel jou in verband met onze raadplaat van vandaag.
1: Ja.
0: Ik ga even van Matt laten horen en vervolgens mag je mij het antwoord geven. Ben je er klaar voor?
1: Ja hoor.
0: Nou, hier komt ie.
2: Allereerste liefde, dat was...
1: Juffrouw Toos.
0: Juffrouw Toos, helemaal goed. Ik mag je twee vrijkaartjes overhandigen, Erik.
1: Nou, dankjewel.
0: Je mag zaterdagavond naar Elko Paskum toe.
1: Oké.
0: Waar zit je toch?
1: Ik zit in Koevorden bij mijn zwager van mijn verjaardag.
0: Oh, dat is behoorlijk rumoerig op de achtergrond.
1: Ja, klopt.
0: Dus je zwager die is jarig, zeg maar.
1: Ja, en wordt die kaartjes opgestuurd aan Marco?
0: Ja, zeker. Stuur ik jou die kant op deze week. Ik stuur jou straks even een WhatsAppje en dan kun je me het adres even invullen.
1: Ik heb geen WhatsApp, maar ik kan mijn adres wel doorgeven.
0: Oh, maar ik heb je nummer wel. Ik bel jou straks wel even terug. Komt helemaal goed.
1: Helemaal dankjewel, Marco.
0: Nog even, maar wie is jouw zwager? En hoe oud is hij geworden? Want dat laat natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan.
1: Die is 64 geworden.
0: 64. Een hele mooie leeftijd.
1: 63 geworden.
0: Komt ook niet op een jaartje.
1: Jan Postema.
0: Jan, namens Gigant FM, van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Erik, ik wens je nog een hele fijne voortzetting toe van deze zondag. En dan ga ik contact houden.
1: Nou, helemaal goed, Marco. Bedankt.
0: Hey, voor elkaar. Hoi, hoi.
1: Oké, dankjewel. Hoi, hoi.
0: Het was een beetje rumoerig op achtergrond, maar Erik zat dus op een verjaardagsfeest vandaar dus even. Erik gaf het goede antwoord door, dat dus moeder zijn, juffrouw Toos. Erik verdient daarmee dus twee vrijkaarten voor de Heino's, Beatcrooks en ook DJ Evander is die avond aanwezig. Dat is dus aanstaande zaterdag in Emmeco Paskum. Heb je nog geen kaarten bemachtigd, dan kun je ze online uiteraard nog bestellen. Ik heb gisteren toevallig even gesproken met een van de directeuren van de Stichting Artiesten Gala, de heer H. van Oosten. En hij zei mij dus dat het best wel goed gaat met de kaarten, dus wil je erbij zijn? Zal ik maar zorgen dat je kaarten bemachtigt. Online kun je ze bestellen via artiestengala.com. Ik heb het plaatje trouwens even bijgezocht van het One Two Trio. We gaan hem nu draaien. Hier is juffrouw Toos.
2: Come on.

allereerste liefde, dat was ome Koos. Zij had ook heel veel tijd, maar hij was op de soos. Ik denk dat dat een antwoord is, hè? Kijk maar eens in, Margot. Volgens mij is dit een goeie. Jojo.

bekend gitaargeluid van de Opperkrekel. En we daar dus de campingpolka. We gaan muziek draaien voor Germ en Gerry, voor Arie en Jannie, voor Vrouwtje Kramer en voor Ineke Boonstra. Dit werd aangevraagd door Jelle en Annie uit de Wester 1. Die vragen om een nummer van de DJ Lewis met Mijn Gebed. Ik zal kijken of het systeem staat en zo ja, dan gaan we hem uiteraard draaien. Hallo Marco en de rest van het Gigante FM-team. En alle luisteraars een hele fijne zondag gewenst. Maak er een mooie dag van met elkander. Draai me een plaatje van Marloes Oosting en Jij Alleen Jij. Speciaal voor mijn man Cor, voor Henk en Daniel, Tobina, Manuela, Erik, Emma, Saskia en Hemmo. En de kinderen. Draai maar even een leuke plaat. Ga zo door, toppers. Groetjes van Monique uit Zodom. Ik zie nog een goed antwoord staan van Peter Smit. Ook een Matje Bruins had erop gereageerd. Die had ook het goede antwoord overigens. Ja, ik scroll even naar boven, want het is best wel een chaos in de mailbox.

Hallo Marco, het is weer gezellig luisteren. Dan hebben we even een mooi plaatje van Dick van Altena voor het hele team van Radio Gigant FM. Groetjes van Marta. Ook Bas en Manon te Veldhuis zie ik zojuist staan. Die had ook een goede antwoord doorgegeven. Jolanda ook. Martijn die zegt ook tante Toos. Of juffrouw Toos. Een berichtje uit de wijk van André. Hij vraagt de plaat aan van de Slijpers en de Slijpers van Parijs. Graag even een plaatje voor alle luisteraars. Graag een plaatje van O Heideroosje, wat aangevraagd door Harry uit Klasinaveen. Hi Marco, wil je voor Elsie Rietje uit Elsie Rietje Sema een plaatje draaien van Freddy Gebrek en die grote Sampano? Omdat het mooi weer is en een prachtig nummer is. Groetjes van Alex en Anneke. Goedemiddag, kok, staat er. Ik hoop niet dat het in Engels is. We gaan even een plaatje afvragen van Martin en Marco. Graag een nummer van Joop de Knecht. Ik sta op wacht. Of een nummer van Jannes. Ik zing als de zon schijnt. Een hele fijne zondag. Van Erik uit Goes.

Marco, wil je van mijn moeder, die woensdag 60 jaar wordt, even Marco Schuitmaker draaien met zijn engelbewaarder? Groetjes van Martijn. Uiteraard is de moeder van Martijn vanaf deze plek ook van harte gefeliciteerd. Alvast met jouw 60ste verjaardag. Hele fijne dag toegewenst. Ook gaan we hetzelfde plaatje even speciaal draaien voor mevrouw Leemhuis uit Coevorden. Het aangevraagd door je lieve kleinzoon. Dat deed hij gisteravond trouwens al even het plaatje aanvragen. Dus bij deze. Tot zover de verzoekjes wat ik in de lijst heb staan. Straks zo dadelijk om pak een beetje 1:15 hebben we de ontknoping voor onze A en B kant.

0: minuutjes.
1: Nog een 10 minuutjes te gaan. Dan gaan we dus deze single draaien van Zanne. De A-kant, Weltrust, de kleine jongen. Of de B-kant, Langeweg. Heb je je keus gemaakt? Dan verwijs ik je naar onze Facebookpagina om je stem uit te brengen. Of zoek even contact met onze studio via de Gigant FM app. We hebben nu klaarstaan Ancora, Jan Smit en Jan Keizer. Hier is Kameraden.

0: twee prachtige platen. Welterusten, kleine jongen, hebben wij op de A-kant staan. En de B-kant is dus lange weg. Wij hebben het overgelaten aan onze luisteraars. Welke kant van deze zengel wij zo dadelijk gaan draaien. Ik pak even enkele reacties erbij. Wat is er binnengekomen? Hoi Marco, ik ga voor de A-kant. Groetjes van Anneke. Jannie die zegt graag de B-kant. Onze vaste luisteraars uit De Kiel hebben hun stem ook uitgebracht. Kerst en Tineke, zij gaan dus voor de A-kant. Marsta die gaat ook voor kant A. Monique heeft ook voor de A-kant gestemd. Monique uit Emmen. Bram uit Koevorden die zegt kant A. Kijk, en deze is ook wel grappig. Die wil ik ook zeker niet onthouden. Mooi, Cox in het Nederlands. Dat is een hele goeie. Ik ben al eens mee op de koffie gekomen in het buitenland trouwens. Eerder dan anders, omdat we online luisteren, is de uitzending 2 minuten getraagd. Daarom net te laat stem op de keuzeplaat. Vandaag ga ik voor de underdog van deze week, denk ik. De B-kant, groetjes van Alex. Alex, we gaan het zo dadelijk meemaken. Ik zag nog wat reacties verschijnen, ook op Facebook. Gert van der Veen zegt ook keuze A. René Schaapsma heeft ook op de A-kant gestemd. Kijk ik naar de procentjes. 33% heeft op de B-kant gestemd. Dat wil zeggen dat het automatisch kant A is geworden met 67%. Annie van der Wallen, Leo Katoen, Minnie Westerberg-Smit, Tia Rosien, Joke Koolstree, Henk Boonstra, Henk Schut, Bas de Groot, Gerda Boeing, Geert en Ella van Dijk, Ali Koops, Henk Mensing, enzovoort, enzovoort. Jullie hebben gekozen voor kant A. En die gaan we nu draaien. Sanne en Welterusten, kleine jongen.
1: Mooi, Welterusten door.

0: opletten, Coxie. Zo, daar waren we weer. Over het laatst gedraaide plaat kreeg ik trouwens een vraag binnen. Goedemiddag, Arco met een M. Vorige week werd er een nummer gedraaid over alle nummers van Henk Wijngaard. Er werd gezongen door een man en een vrouw. Wie zingt dat en zou je dit willen draaien voor mij? Groetjes van Jos Sterkenburg. Jos, ik heb hem deze speciaal voor jou gedraaid. Deze complicatie is gemaakt door Frans Marsenier. Je kunt het terugvinden op YouTube. Maar uiteraard exclusief te horen hier bij Gigant FM in de juiste kwaliteit. Het is de hoogste tijd om afscheid te nemen. Ik heb ervan genoten vandaag. Ik hoop dat het jullie ook hebben gedaan, want het was vrij druk vandaag. Leuke muziek aangevraagd. Alle ingrediënten aanwezig. Alle platen zijn nog niet gedraaid, wat aan is gevraagd. Ik ga mijn best nog even doen om ze te verwerken in het non-stop systeem. Dat gaat gewoon verder aan de andere kant van 1 uur. Straks om 2 uur zit Jan Mooibroek op de kruk. Hij gaat de vrolijke uren presenteren tot 6 uur vanavond. En uiteraard sluiten wij het weekend af in country-stijl. Country Gigant, gepresenteerd en samengesteld door Bert Haan. Ik wens jou en iedereen nog een hele fijne voortzetting toe van deze zondag. Maak wat leuks van. Moet je werken de komende week. Dan wens ik jou een hele plezierige werkweek. We zeggen Joep de Marcel, rij en vrij voorzichtig. Denk aan mij. Graag tot volgende week. Dag.
1: Zwarte rook, vol gas en brute kracht. Op Hemelvaartsdag moet je op Erica zijn. Want dan is het tijd voor Power Track. Het is adrenaline en techniek op de baan. Een en al spektakel voor jong en oud. En als de motoren zwijgen, barst het feest los. De Drentse Piratenparty van Boxwin FM. Met Lucas Agea, Desperando's. Even serieus, Jorieke Sterken, Erik van Klinken en de Marlets. Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag. Op Erica, Power Track. Kaarten en meer info via powertrack.nl.
2: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
3: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
2: Bandencentrum Emmen.
3: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591-31-8830.
1: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het televisieprogramma WNL op zondag heeft defensieminister Jezelgus gezegd dat we het hoofd koel moeten houden na het besluit van de Amerikaanse president Trump om duizenden militairen uit Duitsland weg te halen. Zij denkt dat een groot deel alsnog in Duitsland blijft. Volgens Jezelgus hebben de VS de plekken in Duitsland nodig voor hun eigen inlichtingenpositie. Zo'n 39.000 Amerikaanse militairen verblijven op dit moment in Duitsland. Trump kondigde het vertrek van de troepen uit Duitsland aan nadat de Duitse bondskanselier Merz kritiek op het Amerikaanse beleid had geuit. Vanmiddag rond 5:30 worden 2 Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla op Schiphol verwacht. Eén van hen heeft na ingrijpen door Israël een gebroken neus opgelopen. Israël hield afgelopen week ruim 20 schepen van de burgervloot voor de kust van Kreta tegen. Op de boten bevonden zich zo'n 175 opvarenden. Een aantal is gewond geraakt. 2 opvarenden die deel uitmaken van de organisatie van de burgervloot zijn door Israël meegenomen. De Canadese premier Mark Carney zal als eerste niet-Europese regeringsleider deelnemen aan de top van de Europese politieke gemeenschap. Die vindt in Armenië plaats. De voorzitter van de Europese Raad, Antonio Costa, zegt dat Europa en Canada steeds meer naar elkaar toetrekken. Dit komt omdat de Verenigde Staten onder president Trump meer afstand nemen. De liefde tussen Canada en de EU is wederzijds, want Canada is op zoek naar nieuwe bondgenoten.
5: Op sociale media hebben alle leden van de Rolling Stones een stukje van de nieuwe albumhoes gedeeld. Gisteren werd er ook al een fragment gedeeld van een nog onbekend nummer en de emotie van een cd en een van een uitgestoken tong. Het 25e album van de Britse groep heet Foreign Tongues. De nieuwe plaat zou op 10 juli moeten verschijnen, maar die informatie is nog niet door de band bevestigd. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het radionieuws.
6: Artiestengala organiseert op vrijdag 8 mei live op het podium. Tribute to the Cats Band. Tribute to the Cats Band op vrijdag 8 mei op het evenemententrein te Emmerkompaskum. Tent is geopend vanaf 7:30. Kijk voor meer informatie op artiestengala.com.
7: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren. Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: www.apkemmen.nl.
1: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
2: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
1: Bandencentrum Emmen.
2: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
3: Gigant FM, weerbericht.
4: Het is grotendeels bewolkt en er vallen buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 14 graden in het Waddengebied tot zo'n 22 graden lokaal in het oosten van het land. Het oosten kan te maken krijgen met onweer, hagel en kans op windstoten. Vanavond en vannacht vallen er verspreid over het land nog wat buien en daar kan onweer bij zitten. Op de Wadden bestaat kans op mist. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 11. Morgen start de dag grijs. Daarna komt in het binnenland de zon tevoorschijn, maar in de kustgebieden blijft de grijsheid wat langer hangen vanwege mist en nevel en daar kan ook wat regen vallen. In de middag wisselen wolken en zon elkaar af, maar vallen er hier en daar ook buien. De wind zit in de noordhoek en overdag tikt de thermometer de 13 tot 21 graden aan. Op de Wadden wordt het 13 tot 15 graden, in het binnenland 17 tot 19 en in het zuidoosten wordt het gemiddeld 20 à 21 graden. Dinsdag start de dag bewolkt met hier en daar wat regen. Daarna wordt het droog en komt de zon erbij. De temperatuur doet een stapje terug naar 13 tot 15 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
5: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemiddag.

0: landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Veenoord Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
3: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
0: Wonen in landelijke stijl, vandaag geopend.
4: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
5: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
6: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
7: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar en altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag en alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 2 uur.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De politie onderzoekt of de brand die gisteren bij een dessertbedrijf in Ermelo uitbrak mogelijk is aangestoken. Er zijn camerabeelden bekeken en met de informatie die de politie nu heeft kan volgens een woordvoerder een misdrijf niet worden uitgesloten. Er wordt ook met andere scenario's rekening gehouden. De brand brak in de nacht van vrijdag op zaterdag uit en rond 9 uur 's ochtends werd het zijn brandmeester gegeven. Het pand is totaal verwoest. 2 activisten van de Global Summit Flotilla zijn in Israël voorgeleid en de rechter heeft de detentie met 2 dagen verlengd. Het tweetal werd afgelopen week opgepakt toen Israël in de buurt van Kreta ruim 20 boten die onderweg waren naar Gaza tegenhield. Alle activisten werden op Kreta vrijgelaten, behalve deze 2. Zij zouden deel uitmaken van de organisatie van de Flotilla-actie. Volgens de advocaten van het tweetal worden ze door Israël slecht behandeld. Ze zouden geslagen zijn, geblinddoekt en in isolatie gevangen zitten. Oliekartel OPEC Plus gaat vanaf volgende maand de olieproductie verhogen. Dat is vandaag in een online vergadering besloten. Er zullen 188.000 vaten olie per dag extra worden geproduceerd. De landen hebben in een verklaring niets gezegd over het vertrek van de Verenigde Arabische Emiraten. Dat land kondigde afgelopen dinsdag aan uit het oliekartel te stappen vanwege eigen belangen. De voormalige trainer van de Amsterdamse voetbalclub Ajax, Francesco Farioli, heeft met zijn huidige club FC Porto de landstitel binnengesleept en draagt die titel op aan zijn vorige club Ajax. Porto won gisteren thuis met 1-0. Vorig seizoen greep Farioli met Ajax net naast de titel. De Portugese krant Abola schrijft dat Farioli tijdens de persconferentie na de overwinning een ode bracht aan de Amsterdamse club. Farioli zei onder andere: "Ik heb verschillende berichten van mijn spelers van vorig seizoen en van de directie gekregen. Ik denk dat een deel van deze prestatie voor hen is." Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het radionieuws.
9: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
10: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
9: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
11: Y'all ready for this?
9: Tot Strauss.
10: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
9: op gigantfm.nl.
12: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraadmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
11: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
7: Gigant FM. De vrouwelijke uren. Jan Mooibroek.

Eerst een cappuccino. Nou, ja, dat gaat er wel in, denk ik. Christina Bach en eerst een cappuccino. Daarvoor nog de Willio's. Toen kwam de liefde. En daarmee zeg ik een heel bijzonder goedemiddag, GigantFM. En de vrolijke uren zondagmiddag, 3 mei 2026. Marco, uiteraard bedankt voor het draaien van de groetjes en verzoekjes van hedenmorgen. En we gaan vrolijk verder met de vrolijke uren. Ja, ik moet zeggen, buiten is er nog steeds stralend mooi weer. Alhoewel ik andere dingen lees op Facebook. Ik denk, nou, dan staat er nog wat te wachten volgens mij. Maar goed, hè, daar gaan we niet vanuit. We zitten binnen, we zitten droog, dus... En het is niet koud. Zo is dat ook te zien. Goed, jouw muzikale suggestie is ook van harte welkom deze zondagmiddag. Laat het eventjes weten via de mail studio@gigantfm.nl. Dus studio@gigantfm.nl. Je mag het ook gaan whatsappen. 059-130-2010. 059-130-2010. Voor jouw muzikale bijdrage voor de vrolijke uren op deze zondagmiddag. Nou ja, goed. Christina Bach die zei het al. Eerst een cappuccino. Nou, dan gaan we dames en heren beginnen. Zo is het. Om een beginnetje te maken. Hè? De vrolijke uren, zondagmiddag en de muziek van Arne Jansen. Een festival der liefde.

0: er is een rat in de keuken. Wat moet hij nou erop doen? Nou, ik zou zeggen, ja, ga maar gewoon weg hoor. UB40 en Rat in Me Kitchen. Gigant FM, de vrolijke uren. Nogmaals, goedemiddag. Het is zondagmiddag, de 1e van mei 2026. Eens even kijken wat er binnenkomt aan muzikale suggesties. Via de welbekende wegen. Goedemiddag Jan, graag een nummer van de Fantastico's. Mooi is het op de wereld te zijn. Met de groeten van Hein Tiek uit Klazineveen. Hein, dankjewel. Ik ga hem zoeken voor je. Goedemiddag, vrolijke Jan. Is dat zo? Ja, ik denk het, ja. Het is nog steeds gezellig. Draai maar even een mooi plaatje, een mooi Grieks plaatje. We kunnen aftellen. Over 2 weken zitten we op Kreta. Ja, groetjes van Marta en uit de Roelofsarensveen. Ja, Roelofsarensveen en Kreta. Ja, dat zijn 2 verschillende dingen natuurlijk. Maar jongen. Leuke vooruitzichten voor jullie. Als het nu maar zeker is. Ja. En Kreta, er zit daar inmiddels al? Of is hij nog aan het oefenen? Ja, zou maar zo kunnen natuurlijk. Hè. Dag Jan, zou je dit mooie nummer voor ons willen draaien? Van Benny Nijman. Wat ben ik zonder jou? Lies van mij, Tineke. Tineke, dankjewel. En ik ga eens even zoeken naar die plaat. Ik had het al eventjes over. Hier buiten dan schijnt de zon nog steeds. Dus binnen schijnt hij altijd trouwens. Dus, Anita die reageert, was gezegd, nou Jan, regen en aardig wat wind. Dus graag laat de zon in je hart van Rij Schuwans. Laat die maar even horen. Fijne middag, Binkje. Dankjewel, Anita. Hey, matje. Ik ga hem opzoeken voor jullie, ja. Toch nog een bijtje zon op de zondagmiddag, hè? Zo is het. Eens even kijken. Goedemiddag, Gigant FM met Jan. Hallo. Hallo. Het is 1-2. Hallo.
1: Hoi Jan met Cor.
0: Hey Cor.
1: Ik wil een plaatje aanvragen van de 3 J's en Jan Smit. Die man is verliefd.
0: Oké.
1: Okay. Groeten van Cor. Hoi, hoi.
0: Dankjewel Cor. En Cor die had ik later nog even aan de telefoon. Hij moet nog 1 week en dan gaat hij ook even op vakantie. Maar niet naar Kreta, hij gaat naar Volendam. En wie weet komt hij de 3 J's en Jan Smit nog wel tegen. Je weet het nooit, hè. You never know.
2: Hey, grote vriend.
0: Hey.
2: Graag de Starfighters.
0: Ja?
2: Samen met jou voor okay. Pa Buze. Groeten Buze junior, Winschoten. Dankjewel, vriend.
0: Buze junior, Winschoten. Nou, je hoort hem al, hè. De Starfighters van Gigant FM, samen met jou. De vrolijke uren tot de klok van 6 uur. Jouw muzikale bijdrage, laat het weten. Studio@gigantfm.nl 0951 1 30 20 10.

Alleen in Griekenland. Marta, die reageert nog eventjes. Als Peter de Zitaki gaat dansen, ben jij de eerste die een foto krijgt, Jan. Oh, daar hou ik je aan. Ja, daar word ik vrolijk van. Ja. Dat wil ik even beleven, ja. Nou, ik geef hem vanmiddag nog de kans om te gaan oefenen ook nog. Dus we gaan trio Hellenic zo dadelijk ook even draaien. Maar eerst deze, op verzoek van Anita uit Venlo. René Schuurmans.

Iedere maandagavond op Gigant FM opent Johan de Vreese de deur van het JDV Café. In het JDV Café hoor je iedere maandagavond de sfeer van weleer. Met natuurlijk veel gezelligheid. Terug in de tijd met Johan en de gigantische top 5. Iedere maandagavond vanaf 7 uur staan de deuren open van het JDV Café. En je bent van harte welkom bij Johan. Het JDV Café op Gigant FM.

0: Nou, Peter, heb je even kunnen oefenen?
1: Ja,
0: denk het wel, hè?
1: Ja, denk het toch wel.
2: I don't know why.
0: Het is bijna zover, dus dan zult je wel eventjes moeten gaan doen in Griekenland, hè?
1: Ja,
0: in Greta. We gaan er even uit voor de nieuws van 3 uur. Na de klok van 3 uur ben je terug met het tweede gedeelte van de Vrolijke Uren. Zondagmiddag. En dit is de laatste voor de klok van 3. Whitney Houston.

0: Zaterdag 9 mei gaat het dak eraf bij het Artiestengala. Met live op het podium, de Heino's. En de Beatcrooks. En ook live op het podium, DJ Evander. De tent is geopend vanaf 7:30. Kijk voor meer informatie op artiestengala.com. Zaterdag 9 mei. Evenementen trein naar de
1: Tweewielers Martin Jeuring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Jeuring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjeuring.com.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het televisieprogramma Buitenhof heeft de burgemeester van Weidemeren, Mark Verheijen, gezegd dat het afnemende draagvlak voor de opvang van asielzoekers niet los te koppelen is van het kabinetsbeleid. Volgens Verheijen leveren 3 kabinetten 3 jaar op rij niet op dit thema. In Loosdrecht, dat onder Weidemeren valt, leidde de kort van tevoren aangekondigde opvang van asielzoekers de afgelopen weken tot grote onrust, demonstraties, rellen en vernieling van het gemeentehuis. En onderzoeksplatform Justice for Prosperity meldt dat de recente lokale protesten tegen de komst van AZC's zijn opgestookt door het extreemrechtse netwerk Identitair Verzet. Recentelijk is dat volgens onderzoekers in Loosdrecht gebeurd. Gewone burgers die uit oprechte zorg demonstreren hebben geen idee dat zij ondertussen worden ingezet door een internationaal extreemrechts netwerk dat hun boosheid misbruikt om te groeien, aldus JFP. De IJsselsteinse burgemeester Esther Westijn noemt de afgelopen nacht bruut voor IJsselstein. Delen van het gemeentehuis en het naastgelegen theater werden door relschoppers vernield. Volgens de burgemeester is er een groot verschil tussen de mensen die tegen de komst van de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers gedemonstreerd hebben en de relschoppers die afgelopen nacht huis hielden. De eerste groep laat hun zorgen en bezwaren horen, maar de mensen die de terreur van afgelopen nacht op hun geweten hebben zijn gaaiers, aldus burgemeester Westijn. In de Britse stad Bristol zijn 2 mensen bij een explosie om het leven gekomen. Volgens de politie is hier sprake van een groot en verdacht incident, maar gaat niet uit van terrorisme. Op dit moment wordt de oorzaak van de explosie onderzocht. In het Verenigd Koninkrijk werd afgelopen donderdag het dreigingsniveau voor terrorisme verhoogd van substantieel naar ernstig. De aanleiding was het steekincident in de Londense wijk Golders Green, waarbij 2 Joodse mannen ernstig gewond raakten. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het radionieuws.
4: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er de 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw-Amsterdam. Bosman doet het.
2: Zwarte rook, vol gas en brute kracht. Op Hemelvaartsdag moet je op Erica zijn. Want dan is het tijd voor Power Track. Het is adrenaline en techniek op de baan. Een en al spektakel. Voor jong en oud. En of de motoren zwijgen, barst het feest los. De Drentse Piratenparty van Boxwing FM. Met Lucas Agea, Desperando's. Even serieus, Jorieke Sterken, Erik van Klinken en de Marlets. Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag. Op Erika, Power Track. Kaarten en meer info via powertrack.nl. Gigant FM, de vrolijke uren. Jan Mooibroek.

0: Fiction Factory. En zo, het feels like heaven. En welkom terug bij het tweede gedeelte van de Vrolijke Uren. Zondagmiddag, 3 mei 2026. Hoor je het ook? Ja, dat kikkertje? Ja, ik ook. Dus even kijken hoor. Goedemiddag Jan. Wil je voor Robin René Schuurmans draaien met Samen? Alvast bedankt. Hans, dankjewel. Ik schuif hem even door. We hebben net nog een plaat gedraaid van René Schuurmans. Dus eventjes later in de show als je het niet erg vindt hoor. Dus even kijken. Hanna uit Klazineveen. Die vraagt om de plaat van A La Carte en River Blue. Ook dat ga ik even zoeken. Die zegt, mag sorry Suzanne van de Hollies wel even voor me draaien, als je wil. Groetjes van Derry. Derry, daar gaan we ook regelen. We gaan er ook aan komen, de Hollies en sorry Suzanne. Dus even kijken wat dit is. Goedemiddag, gigant, Anne-Wim. Hallo.
1: Goedemiddag Jan.
0: Hey,
1: met Erik uit Goes in Zeeland. Ja. Ik wil graag plaatjes vragen van, ja. Hoe heet het nou?
0: Ik weet het niet.
1: Mark en Dave, de mooie dag in Barbados.
0: Oké. Okay.
1: Of een nummer van, Cliff, want ik wist niet dat je klaar bent.
0: Groetjes,
1: Erik.
0: Erik, dankjewel daarvoor en ik hoor mezelf terug op de radio. Vind ik zo verschrikkelijk, joh. Nou ja, hoe dan ook. Ik ga even zoeken, beste Erik. Dank je wel daarvoor. En als je denkt van, ik krijg nog een leuke muzikale suggestie. Ik hou me aanbevolen. Studio@gigantenfm.nl. En je mag het ook gaan whatsappen. 0591 30 2010. 0591 30 2010. En je kunt het uiteraard ook gaan inspreken. Ja, dan hoor je jezelf nog even terug uit nog. Heintiek uit Klazineveen, die had er nog gevraagd om de plaat van de Fantastico's. En die stad ik nu voor je in. Mooi is het om op de wereld te zijn. Gigant FM, goedemiddag.

Paula Carter en River Blue. Een van de vele muzikale suggesties wat binnenkomt op deze zondagmiddag tijdens de vrolijke uren. Ja. Zo dadelijk Jon de Wijver, ook de Hollies en de nieuwe megagigant op naam van Dennis van Dam. Ga je horen hier op Gigant FM deze zondagmiddag. Maar is deze, waarom nou niet? Kleuren, Guido van de Graaf.

Lekker ding, zo heet het, de nieuwe single van Dennis van Dam. En daarmee is hij de megagigant van deze week op Gigant FM. Even kijken. Goedemiddag Jan, zou je een plaat voor mijn moeder Ali Hartman willen draaien? Een mooie draaiorgelplaatje. Nou, dan moet ik even zoeken. En de groeten van Gerrit. Even kijken. Even zien. Hallo Jan, zou je wel een plaat van Wim en Miranda willen draaien? Nog veel succes, groetjes. En het geeft niet wat voor een plaat van Wim en Miranda. Nou, ik heb er een uitgezocht en ik hoop dat die goed is. Ja. Daddy zegt nog even dankjewel voor het draaien van die plaat van de Hollies. Hè. Ja. Tineke, ik ben nog op zoek hoor. Naar die plaat van Wendy Nijman.

bij Belinda. Gigant FM, de vrolijke uren zondagmiddag vanuit het mooie Westerwolde. En dit zijn Jolie en Terry West. Als een engel.

Gigant Duo en Hopeloos Alleen. Gigant FM, de vrolijke uren tot aan de klok van 6 uur. Zullen we kijken, ja, Gerrit en Ali. Er komt zo dadelijk een plaat aan, die gaat over een orgelman. Dus hoop dat het ook goed is, hoor. Ja, ik denk het wel. Ga je zo dadelijk horen, na deze van de Open Vrijende Boom. Dit is Happy Song.

gigantisch gezellig. Van 7 tot 10 neemt Tero Zwart je mee door de avond. Met nieuwsflitsen, opvallende berichten van toen en natuurlijk de gezelligste muziek van nu. Van muziekgeschiedenis tot hits van eigen bodem. Je hoort het allemaal op donderdagavond. Gigantisch gezellig.

Anneke Groenlo en Ronnie Tauber speel nog een liedje Orgelman. Ja, ik hoop dat Ali en Gerrit daar tevreden mee zijn met deze plaat. Dus wat dat betreft heb ik mijn best gedaan, denk ik. Ja, het ging over een orgelman. Het was niet echt een orgelplaat, maar goed. Hè? Maar het ging wel over een orgelman. Dus wat dat betreft moet het volgens mij wel goed zijn, toch? Ja, ik denk het toch wel. Hoor. Joram die vraagt om iets. Ja, dan moet ik even ontcijferen. En dat, misschien heb je een titel, een artiest erbij, beste Joram. Kan ik even gaan zoeken. Dit is de laatste voor de klok van 4.

0: binnen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we en rollen.
1: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
2: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
3: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy Snijders.
4: Klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scoopkeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity meldt dat de recente lokale protesten tegen de komst van AZC's zijn opgestookt door het extreemrechtse netwerk Identitair Verzet. Recentelijk is dat volgens onderzoekers in Loosdrecht gebeurd. Gewone burgers die uit oprechte zorg demonstreren hebben geen idee dat zij ondertussen worden ingezet door een internationaal extreemrechts netwerk dat hun boosheid misbruikt om te groeien, aldus JFP. Waar bultrug Timmy, die gisterochtend in de Noordzee is vrijgelaten is niet bekend. Timmy draagt een zender, maar het apparaat blijkt niet goed te werken. Gistermiddag rond 4 uur kwam de zender voor het eerst tot leven. Dat meldt de Duitse krant Bild, die Timmy op de voet volgt. Op basis van die informatie lijkt het erop dat de bultrug de juiste kant op beweegt, richting de Atlantische Oceaan. Vanmorgen werden nieuwe signalen opgevangen, maar onduidelijk is waar Timmy zich precies bevindt. Het KNMI waarschuwt voor onweersbuien in het noordoosten van het land. De hele middag is in Groningen, Drenthe en Overijssel code geel van kracht. Daarbij bestaat ook kans op hagel en windstoten van rond de 60 km per uur. In korte tijd kan er tussen de 10 en 20 mm regen vallen. Evenementen in de buitenlucht en het verkeer kunnen daar hinder van ondervinden. De waarschuwing geldt nog tot 5 uur. Vanavond zullen de buien het land weer verlaten. Het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten wil tientallen miljarden dollars in nieuwe projecten steken. Het land komt met die aankondiging nadat het dinsdag uit het oliekartel OPEC was gestapt. Het land gaf als reden de eigen belangen zwaarder te willen laten wegen. Door OPEC en OPEC Plus te verlaten kan het zelf bepalen hoeveel olie het produceert. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het radionieuws.
6: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
7: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
6: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
8: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
9: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
8: Bandencentrum Emmen.
9: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
6: Wonen in landelijke stijl, vandaag geopend.
10: Zwarte rook, vol gas en brute kracht. Op Hemelvaartsdag moet je op Erica zijn, want dan is het tijd voor Power Track. Het is adrenaline en techniek op de baan. Een en al spektakel voor jong en oud. En als de motoren zwijgen, barst het feest los. De Drentse Piratenparty van Boxwin FM. Met Lucas Agea, Desperando's. Even serieus, Jorieke Sterken, Erik van Klinken en de Marlets. Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag. Op Erica, Power Track. Kaarten en meer info via powertrack.nl.
11: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
12: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
13: Gigant FM, de vrouwelijke uren. Jan Mooibroek.

de classics en hadden we het over Emmy Lou. Ja, daarvoor nog de muziek van Henk Wijngaard, 120 varkens naar Beirut. Welkom terug, deeltje 3, Gigant FM en de vrolijke uren op deze zondagmiddag. Joram heeft inmiddels ook gereageerd en hij zegt, het is de plaat van Joy en Tots by Tots. Die kan ik er wel even bijzoeken. Volgens mij heb ik die wel eens gedraaid in het verleden. Op de zaterdagavond, volgens mij, ja. Tijdens de DJ-carousel. Ja, volgens mij wel, ja. Nou, we gaan eens even kijken, beste Joram. Miranda Belderik uit Emmen, die vraagt om het lab van Maiko. Het maakt niet uit. René Meijer uit Apeldoorn. Hij zegt Lucas en Gea met. Dat had ik nooit gedacht. Van jou gedacht. Nee. Dat had ik ook niet verwacht. Maar ja, hè? We gaan erbij opzoeken. Gaat goed komen. Dank je wel ervoor. Dus even kijken. Jan, draai nog eventjes één keer de Gigant FM Polka. De Gigant FM Polka? Ja, die is er. Die gaan we zo meteen eventjes instarten. Goed, jouw muzikale suggestie is van harte welkom. Laat het weten via de mail studio@gigantfm.nl. Dus gigantfm.nl. Je mag het ook gaan whatsappen. 059-1-30-20-10. 059-1-30-20-10. En dan kun je eventueel wat inspreken. Ja, maakt niet uit. Je mag ook gewoon bellen. Dat is hetzelfde nummer, dus... Lekker makkelijk, hè? Hebben ze ook speciaal voor mij gedaan, omdat het niet allemaal zo heel ingewikkeld te maken voor mij. Dus wat dat betreft, daar ben ik wel blij mee. Nou, komt-ie hoor. Arie Istinga.

Lucas en Gea, en dat had ik nooit van jou verwacht. Ja, af en toe moet je even een rustpuntje in de show hebben. Ja, zo is het. Op verzoek van Tineke en Kerst gaan we even een plaat draaien van Benny Nijman. Het is inderdaad eventjes een heel rustig nummer, maar... Ja, soms dan moet je even wat gas terugnemen. Ja, zo is het nou eenmaal. Benny Nijman, nu al Gigant FM. Wat ben ik zonder jou?

0: zoals jij.
1: Benny Bodram en ik wil mijn liefde geven. Eens even kijken hoor. Christel Jacobs uit Enschede. Die zegt, hoi Jan. Ik ben er ook weer van de partij. Ik heb nog een verzoek. The Stranglers met No Mercy. Groetjes. Ik ga ze even zoeken, beste Christel. Dankjewel ervoor. Eens even kijken. Zou je voor mijn dochter Rowena, die woensdag voor stage bijna 5 maanden weg gaat. Oh, dat is een lange tijd. Godly and Cream willen zijn met Cry. Dat is een lange tijd, Hans. Bijna 1,5 jaar. 5 maanden. Tjoe, joe, joe. Ja. Tineke zegt nog eventjes van, dankjewel Jan, zo lief van je. Graag gedaan. Ik weet waarom, dus ja. Zo af en toe, maar dat kunnen volgens mij. Even een rustpuntje in de show. Het is niet altijd eventjes vrolijk het leven. Maar zo is het nog even. Ja. Marta die zegt nog eventjes, hij is mooi. Ja, dat ging over de plaat hè, van Gigant FM Polka. Ja, die is inderdaad heel mooi geworden. Jan nog even, Annie van der Leek. Nou, oké. Okay. Dat gaan we dan ook nog even regelen. Ik denk dat ik daar ook nog meer mensen blij mee kan maken. Want vriend, gooi er nog even maar een mooie klapper in als je aan mij denkt. Groeten van Robin Buzen, dankjewel. En ja, ik heb er ook nog eentje voor jou in de wacht staan eigenlijk van Hans. Ja, Hans die zegt, René Schuurmans, want samen. Nou, gaan we ook zo dadelijk doen. En je hoort het net, Andy van der Leek, die was ook aangevraagd. Dus die gaan we ook even inzetten. Johan uit Emmer-Kapaskum. Hij zegt, Edwin Bos, wij twee horen samen. Heb ik voor je klaarstaan, dus die gaan we zo dadelijk ook meteen inzetten. En Joran, ja, je moet nog even wachten, maar ik ben aan het zoeken naar het plaat van Joy. Tots bij Tots. Gaat goed komen, dankjewel. Gigant FM, de vrolijke uren tot aan de klok van 6 uur. En ik heb het licht maar even aangezet, want het wordt nu al je donker buiten hoor. En ik zit net even naar buiten te kijken. Jongen, ja, het regent ook een beetje. En het waait een beetje. Zit me nou net te bedenken, zal ik boven ook even die ramen dicht doen? Ja. Dat lijkt me wel verstandig, natuurlijk. Ja. Ik ga tussentijd even een raam dicht doen. Edwin Bos.

René Schuurmans en u had het over samen, ja. Even kijken. Plens nu in Alden. Derry. Oh, die stuurt de foto mee. Oh, daar ligt een plagiator. Ja. Nou, zo erg is het hier nog niet, maar er komt volgens mij nog meer aan. Dus het is wel even goud voor de tunen. Ja. De tuin die kan wel wat later gebruiken. Dus het gras was ook meer geel dan dat het groen was. En dat hoop ik dat het van de week weer een klein beetje bij gaat kleuren. Dus, Robin zegt nog even, dus goud bezig, topper. Dankjewel. Oh, Marta. Oh, die stuurt ook wat mij, hoor. Die zegt van, standje burenruzie. Even. Ja, meteen ook een stukje muziek erbij. Oh, jongen. Waar gaat het heen met de show? Nergens heen. Dus even kijken. Allereerst wens ik jullie van Gigant FM een fantastische zondag. Graag wil ik een plaatje aanvragen voor Belinda Kazenbrood. Zij is mijn grootste liefde. Jannes met Ik wil naar Griekenland. Met vriendelijke groeten van Kerry van Eijk uit Baarlo. Dat gaan we ook even regelen. Dat gaat ook helemaal goed komen. Wat ik ook nog moet regelen, dat was deze. Ja, want dat had ik beloofd. Dus, belofte maakt schuld, zeggen ze wel eens waar. Soms kun je niet altijd alles beloven, maar hè? Zo is het net. Joram, Sproeg om Dijsblad, Joy, Dots,

je niet? Een voormalige megagigant van een aantal weken geleden ook nog eens een keer. Wat wil je nog meer? Hè? Zo is het. Ik zit even op het klokje te kijken. Bijna 5 uur geworden. Dat betekent dat we er eventjes uit moeten voor het nieuws van 5 uur. En na de klok van 5 uur ben ik bij je terug met het laatste gedeelte van de vrolijke uren op deze zondagmiddag. En als je denkt van nou, ik ben nog wat leuks. Ik hou me aanbevolen, muzikaal gezien dan uiteraard. Hè? Ja, studio@gigantenfm.nl. Dus studio@gigantenfm.nl. En je mag het ook gaan whatsappen. 059-1-30-2010. Christel Jacobs uit Enschede vroeg om deze plaat van The Strangless, No Mercy. Meteen het afsluiten van dit uur. Spreek je zo dadelijk weer naar het nieuws van 5 uur.

0: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren. Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
1: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
2: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy Snijders.
3: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 5 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Afgelopen nacht zijn bij de rellen in het Utrechtse IJsselstein politieagenten belaagd en met vuurwerk bestookt. Eén agent raakte gewond doordat vuurwerk bij zijn hoofd ontplofte. De relschoppers vernielden delen van het gemeentehuis en het naastgelegen theater. Toen de politie ter plaatse kwam, werd er vuurwerk afgestoken en richting de politie gegooid. Het zou volgens de betrokken agenten om een groep personen in donkere kleding, hoodies en gezichtsbedekking gaan. Het Internationaal Atoomenergieagentschap wil toegang krijgen tot een laboratorium bij de kerncentrale in het Oekraïnse Zaporizhia. Deze werd met een drone aangevallen en staat onder controle van Rusland. Het is onduidelijk of het laboratorium dat buiten de kerncentrale ligt beschadigd is geraakt. Rusland liet weten dat de kerncentrale door Oekraïnse drones is aangevallen, maar dat die zoals gebruikelijk functioneert. Afgelopen nacht zijn voor de Franse kust twee vrouwen om het leven gekomen die in een migrantenboot zaten die naar het Verenigd Koninkrijk onderweg was. Kort na vertrek zou de motor van de boot zijn uitgevallen. Op dat moment waren er 82 mensen aan boord. 16 opvarenden raakten gewond, 3 van hen ernstig. De Franse maritieme politie pikte 17 mensen op. De anderen spoelden met boten alweer op het strand aan. De twee overleden vrouwen zijn vermoedelijk verpletterd of gestikt omdat er te veel mensen aan boord waren. Eind april kon de president van Taiwan, Lai Ching-te, niet naar het Afrikaanse land Eswatini afreizen omdat hij van meerdere landen het luchtruim niet mocht gebruiken. Maar gisteren was de president toch in Eswatini, voorheen Swaziland. Vanwege veiligheidsredenen werd zijn bezoek nadat hij geland was pas aangekondigd. China noemt de reis van Lai een lachwekkende stunt en zegt dat Lai het land is uitgesmokkeld. In de ogen van China is Taiwan een afvallige provincie. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er hier en daar nog buien. Daar kan onweer bij zitten. Op de Wadden kan mist ontstaan. In de nacht daalt het kwik naar 11 graden. Dit was het radionieuws.
6: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam. Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier. Dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
7: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer en 40 jaar zijn we in en rollen.
0: Gigant FM, de vrolijke uren. Jan Mooibroek.

Roger Whittaker en haar tot over Albany. Daarvoor nog een laat van Ad van Horen en dat ging over Eloisa. Die twee hebben wel wat met z'n tweeën. Ja, Roger Whittaker, Ad van Horen. Eloisa zou ook kunnen kennen van Roger Whittaker, ja. Ja, toch? Zo is het. Ja, en die plaat van Roger Whittaker, die zou je ook kunnen van Frankie Mirella. Heet dat ook Albany. Ja. Welkom terug, het laatste gedeelte van de Vrolijke Uren voor deze zondagmiddag, de derde van de vijfde 2026. Miranda uit Emmen zit nog even te wachten op de plaat van Maiko. Gaan we zo dadelijk even inzetten. En als je denkt, ja, ik weet nog wat leuks, ik kan het lijstje nog even een beetje aanvullen. Ik hou me aanbevolen. Studio@gigantenfm.nl. Dus studio@gigantenfm.nl. Je mag het ook gaan whatsappen. 059-130-2010. 059-130-2010. Bingo. Daar klinkt het wel wat op, hè? Ja, als je die ding allemaal zo hoort. Hey. Ja. Maar het is geen bingo. Nee. Inmiddels weer droog. Ik kan de lampen weer uitzetten, dus...

Johnny Cash en The Man in the Black op Gigant FM. Marjan, zou je een plaat van Dana Winner met de mooiste bloemen kunnen draaien? Fijne dag nog, groetjes van Arno. Arno, ik ga eens even kijken, ja. Of ik hem kan vinden, uiteraard. Hè. En dan gaan we het horen, gaan we het beleven. Ja, je weet het nooit, hè. Raymond in Vlaring, hij zegt, de Zoomstreams, heb ik jou verloren? Of de plaat van Doe Maar en Pa... Ik ga eens even kijken wat ik allemaal nog kan doen. Even kijken, kijken, kijken. Jan, nog eine. Nog eine? Ja, nog eine van Jive Bunny en de Mastermixers. Mastermixers. Groetjes van Gerrit Utgrun. Gerrit, dankjewel daarvoor. Ik ga eens even kijken in het vinyl-archief gebeuren. Dat gaat goed komen. Dan nog eventjes deze meenemen. Goedemiddag. Kun je ook even een birdie en welkom in de bus draaien voor al mijn collega's van Q-bus. Het komt van Bert Boyten. Bert Boyten, dankjewel daarvoor. En nou, weet je wat, we gaan hem gewoon eventjes meteen inzetten. Bert Boyten, BB. Ja, dat doet me eigenlijk even denken aan de sketchie van André Verduin. Bert is binnenband, die noemen ze dan ook als Bubbe. Ja, slaat nergens op, ik weet het ook wel. Jan, gooi je alleen die muziek er even in van Birdie. Komt-ie!

goud. En waarom is het zwarte goud, Jan? Nou, als je tegenwoordig kijkt wat een singeltje of een LP'tje of wat in ieder geval een vinyl apparaatje kost, dan tjonge, jonge, jonge. Nightmare Memoria. Bert Boyden zegt nog even dankje. Graag gedaan, het draaien van de plaat van Birdie. En welkom in de bus. Dit zijn de Sunstreams. Heb ik jou verloren?

Ja, wie kent het nog? Eind jaren 70, 1979. Muziek van Love and Georgian Hearts. En van het verleden naar het heden. Ja, dat is een kleine stap in de muziekwereld. Ja, zo is het. Wimmy!

0: Nou, ik zit niet, ik sta hier. Ja.
1: Hoe staat het met jou? Ja.
0: Koos Albers, hoe zit het met jou? Gigant FM, de vrolijke uren, het laatste kwartiertje. Ja, en dan is het alweer afgelopen voor deze zondagmiddag. Hè. Zo dadelijk nog de muziek van een zingende buschauffeur. Over buschauffeurs gesproken. Hè? Maar is deze, een vrolijke noot uit het verleden. De Roots en ik.

Stef Eckel en de Zwerver van Amsterdam. Was het ook weer voor deze zondagmiddag, de derde van de vijfde 2026, GigantFM en de Vrolijke Uren. De laatste is deze van Kotling & Cream. Speciaal voor Hans. En sterkte ermee. Ja. 11 uur is hij weer, Bert Haan, Country Gigant. Fijne avond.

0: vergeten zijn.
1: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 6 uur.
3: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. De landen van het oliekartel OPEC hebben besloten om hun productiequotum te verhogen. Het besluit komt na het vertrek deze week van de Verenigde Arabische Emiraten dat meer olie wilde oppompen dan was toegestaan. Analisten zeggen dat de OPEC nu wil laten zien dat het kartel ook zonder dit land de wereldmarkt nog altijd bepaalt en klaar staat om de leveringen van olie te verhogen zodra de oorlog voorbij is. Een grote brand in Harderwijk heeft vanmiddag voor veel rookontwikkeling gezorgd, maar is snel geblust. De brand woedde in een leegstaand kassencomplex. De veiligheidsregio meldt dat er geen mensen in het pand aanwezig waren en dat de aangrenzende gebouwen konden worden beschermd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, wel heeft de politie een fles brandbare vloeistof in het pand gevonden. De Oekraïense president Zelensky heeft gemeld dat zijn land zondag 2 olietankers, een kruiser en een patrouilleboot van Rusland heeft geraakt. De aanvallen zouden hebben plaatsgevonden op havens in het zuiden van Rusland en bij de Russische grens met Finland. Volgens Zelensky maakten de tankers deel uit van de Russische schaduwvloot. Bij Russische aanvallen op meerdere Oekraïense steden zijn 10 doden gevallen. En een Franse bierbrouwer moet stoppen met het verkopen van zijn succesvolle speciaal biertje met een citroensmaakje onder de merknaam John Lemon. Yoko Ono, de weduwe van de in 1980 vermoorde ex-Beatle John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen en heeft de brouwerij met een boete gedreigd. De brouwer mag de resterende voorraad nog verkopen en gaat dan over op een nieuwe naam voor het bier, John Lemon. Het weer. Er vallen vanavond en vannacht nog buien met in het noordoosten kans op onweer. De temperatuur zakt naar 11 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
5: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
6: Artiestengala organiseert op vrijdag 8 mei. Live op het podium. Tribute to the Cats Band. Tribute to the Cats Band op vrijdag 8 mei. Op het evenemententrein te Emmerkompaskum. Tent is geopend vanaf 7:30. Kijk voor meer informatie op artiestengala.com.
2: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Bliksem.nl.
1: Oeh, Bliksem, ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wijze van spreken Derksen nog een punt in aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
2: Gigant FM, weerbericht.
3: Bijna overal bewolkt met hier en daar een bui en een zwakke tot matige zuidwestenwind. In het noordoosten vanavond kans op onweer, hagel en windstoten. In de nacht kans op mist. De temperatuur gaat omlaag naar zo'n 11 graden. Maandagochtend blijft het aan de kust grijs en mistig. Elders is het wisselend bewolkt met perioden met zon. De wind is zwak tot matig uit het westen. In de middag kan er in het zuidoosten wat neerslag vallen. Hier en daar mogelijk ook met onweer en hagel. Maar hier en daar ook opklaringen. Aan de kust blijft het bewolkt en is er plaatselijk mist. De temperatuur loopt uiteen tussen de 12 en 21 graden. Later in de middag en op maandagavond kan het stevig uit het noorden gaan waaien, aan de kust vrij krachtig. De week blijft buiig, vooral in het zuidoosten, maar vanaf woensdag krijgen we overal de zon weer te zien. De temperatuur gaat omlaag naar een graad of 15. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

0: duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
1: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
2: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
3: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
2: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
4: Ja, ready for this.
2: Tot Strauss.
3: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feestend. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
5: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is GigantFM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
6: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Bij een woningbrand in Oldenzaal is vanmiddag een kind om het leven gekomen. Twee andere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar wat er in de woning is gebeurd. In Harderwijk heeft een brand in een leegstaand kassencomplex geen levens geëist. Er was wel sprake van veel rookontwikkeling. De politie heeft in dat pand een fles brandbare vloeistof gevonden. De directie van het Eurovisie Songfestival belooft in te grijpen bij aanwijzingen voor politieke beïnvloeding van de publieksjurering. Vorig jaar zou een Israëlische overheidsinstantie campagne hebben gevoerd voor de Israëlische deelnemer. Songfestivaldirecteur Green zegt in een interview met Nieuwsuur dat hij de landen die vanwege de deelname van Israël dit jaar zijn afgehaakt weer terug wil krijgen. De finale vindt plaats in Wenen op 16 mei. Nederland is een van de 5 landen die vanwege Israël niet meedoet. De Oekraïense president Zelensky heeft gemeld dat zijn land zondag 2 olietankers, een kruiser en een patrouilleboot van Rusland heeft geraakt. De aanvallen zouden hebben plaatsgevonden op havens in het zuiden van Rusland en bij de Russische grens met Finland. Volgens Zelensky maakten de tankers deel uit van de Russische schaduwvloot. Bij Russische aanvallen op meerdere Oekraïense steden zijn 10 doden gevallen. En een Franse bierbrouwer moet stoppen met het verkopen van zijn succesvolle speciaal biertje met een citroensmaakje onder de merknaam John Lemon. Yoko Ono, de weduwe van de in 1980 vermoorde ex-Beatle John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen en heeft de brouwerij met een boete gedreigd. De brouwer mag de resterende voorraad nog verkopen en gaat dan over op een nieuwe naam voor het bier, John Lemon. Het weer. Er vallen vanavond en vannacht nog buien met in het noordoosten kans op onweer. De temperatuur zakt naar 11 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Op zaterdag 9 mei gaat het dak eraf bij het Artiestengala. Met live op het podium, de Heino's. En de Beatcrooks. En ook live op het podium, DJ Evander. De tent is geopend vanaf 7:30. Kijk voor meer informatie op artiestengala.com. Zaterdag 9 mei.
8: Evenementen trein en kompaskum.
9: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op GigantFM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren. GigantFM, hier hoor je de gezelligheid.

0: tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam? Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
1: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robbenskotstraat 19.
2: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
1: Bandencentrum Emmen.
2: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591-3188-30.
3: Zwarte rook, vol gas en brute kracht. Op Hemelvaartsdag moet je op Erica zijn. Want dan is het tijd voor Power Track. Het is adrenaline en techniek op de baan. Een en al spektakel voor jong en oud. En als de motoren zwijgen, barst het feest los. De Drentse Piratenparty van Boxwing FM. Met Lucas Agea, Desperando's. Even serieus, Jorieke Sterken, Erik van Klinken en de Marlets. Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag. Op Erica, Power Track. Kaarten en meer info via powertrack.nl. De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
4: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws. In de door de VS en Iran afgesloten straat van Hormuz is vanmiddag een vrachtschip aangevallen. De Britse Maritieme Handelsorganisatie meldt dat het schip werd aangevallen door meerdere kleine bootjes. De bemanning van het schip raakte niet gewond en er is geen olie gelekt. Volgens de Internationale Maritieme Organisatie zitten er zeker 20.000 zeelieden vast op ongeveer 2.000 schepen in de regio. Bij een ernstig auto-ongeluk in Noord-Frankrijk zijn vanmiddag 3 Nederlanders omgekomen. Het gaat om een vrouw van 71 en 2 mannen van 74 en 58 jaar. Ze werden volgens Franse media uit de auto geslingerd en overleden ter plaatse. 2 andere Nederlandse inzittenden raakten gewond, waarvan 1, een 79-jarige man, levensgevaarlijk. In de kofferbak zou een blinde geleidehond hebben gezeten. Die is door de hulpdiensten naar een dierenkliniek gebracht. In Oostenrijk zijn 5 kinderen licht gewond geraakt toen er een oude oorlogsgranaat ontplofte in hun kampvuur. De slachtoffers zijn tussen de 10 en 14 jaar oud en zijn lid van een jeugdbrandweergroep. Het is niet duidelijk hoe de granaat uit de Tweede Wereldoorlog in het vuur terecht is gekomen. In een ander kampvuur op hetzelfde terrein vond de explosieve opruimingsdienst later nog een tweede oude granaat. De Amerikaanse politie heeft in het kogelwerende vest van de agent die werd neergeschoten bij de aanslag op het Correspondents' Dinner in Washington vorige week zaterdag een kogel gevonden uit het geweer van de verdachte schutter. De agent overleefde het incident dankzij het vest. De aanslagpleger Cole Allen werd niet geraakt door geweervuur van de beveiligers, maar struikelde en werd overmeesterd voordat hij de zaal van het evenement kon bereiken, zo meldt CNN. Het weer, steeds minder buien, in het noordoosten nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. Morgen bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws.
5: Zonne te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweer en rolloen.
6: Gezellig uit eten in Ierse sferen? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
7: Dr.

Hou je van stilte en radio waar helemaal niks gebeurt? Dan is GigantFM helemaal niks voor jou. Maar als je van sfeer houdt, Nederlandstalige muziek, piratenhits en echte gezelligheid. Dan weet je wat je te doen staat. GigantFM, hier hoor je de gezelligheid.

0: vergeten zijn.
1: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
2: Zwarte rook, vol gas en brute kracht. Op Hemelvaartsdag moet je op Erica zijn. Want dan is het tijd voor Power Track. Het is adrenaline en techniek op de baan. Een en al spektakel voor jong en oud. En als de motoren zwijgen, barst het feest los. De Drentse Piratenparty van Boxwin FM. Met Lucas Agea, Desperando's. Even serieus, Jorieke Sterken, Erik van Klinken en de Marlets. Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag. Op Erica. Ja, Power Track. Kaarten en meer info via powertrack.nl. De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
3: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan zijn na een vermoedelijke virusuitbraak 3 doden gevallen. 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Tenminste, 1 van de dodelijke slachtoffers is positief op het Hanta-virus getest. Volgens het internationale persbureau AFP zou een Nederlands stel onder de overledenen zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reisorganisatie Oceanwide Expeditions, was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. De Verenigde Staten en Iran zijn volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken aan het onderhandelen over een nieuw vredesvoorstel. Het plan zou 14 punten hebben en de oorlog binnen 30 dagen in 3 fasen kunnen beëindigen. Volgens bronnen zou in de eerste fase de Straat van Hormuz worden geopend. Het plan zou geen punten bevatten over het inperken van het Iraanse nucleaire programma, een reden voor de Amerikaanse president Trump om het aanvankelijk af te wijzen. Bij een ernstig auto-ongeluk in Noord-Frankrijk zijn vanmiddag 3 Nederlanders omgekomen. Het gaat om een vrouw van 71 en 2 mannen van 74 en 58 jaar. Ze werden volgens Franse media uit de auto geslingerd en overleden ter plaatse. 2 andere Nederlandse inzittenden raakten gewond, waarvan 1, een 79-jarige man, levensgevaarlijk. In de kofferbak zou een blinde geleidehond hebben gezeten. Die is door de hulpdiensten naar een dierenkliniek gebracht. In Oostenrijk zijn 5 kinderen licht gewond geraakt toen er een oude oorlogsgranaat ontplofte in hun kampvuur. De slachtoffers zijn tussen de 10 en 14 jaar oud en zijn lid van een jeugdbrandweergroep. Het is niet duidelijk hoe de granaat uit de Tweede Wereldoorlog in het vuur terecht is gekomen. Het weer, steeds minder buien, in het noordoosten nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. Morgen bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws.
4: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
5: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
6: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraadmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
2: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
1: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
0: Wonen in landelijke stijl? Het Monument.nl.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door
4: Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
5: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan zijn na een vermoedelijke virusuitbraak 3 doden gevallen. 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Tenminste, 1 van de dodelijke slachtoffers is positief op het hantavirus getest. Volgens het internationale persbureau AFP zou een Nederlands stel onder de overledenen zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt zondagavond dat het om 2 Nederlanders gaat. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reisorganisatie Oceanwide Expeditions, was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. De Verenigde Staten en Iran zijn volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken aan het onderhandelen over een nieuw vredesvoorstel. Het plan zou 14 punten hebben en de oorlog binnen 30 dagen in 3 fasen kunnen beëindigen. Volgens bronnen zou in de eerste fase de Straat van Hormuz worden geopend. Het plan zou geen punten bevatten over het inperken van het Iraanse nucleaire programma, een reden voor de Amerikaanse president Trump om het aanvankelijk af te wijzen. Het weer, steeds minder buien, in het noordoosten nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. Morgen bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws.
6: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
7: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
8: Country Gigant wordt mede mogelijk gemaakt door jouwdrukker.nl en Lubbers Meubel Outlet Coevorden en Dedemsvaart.
9: Gigant FM, Country Gigant, Bert Haan.

Er is even na de klok van 11 uur. Het is weer tijd voor mooie countrymuziek tot de klok van 12 uur in het programma Country Gigant. Ik wens u heel veel luisterplezier.

0: vragen? Kijk dan op gigantfm.nl.
1: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè? Doet u hem maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw-Amsterdam. Bosman doet het.
2: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
0: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
2: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
3: Y'all ready for this?
2: Tot Strauss.
0: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
4: Gigantisch in de regio. Dit is GigantFM. Goedenavond.

0: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Door kan bij wijze van spreken Derksen nog een punt in je zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
3: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hantavirus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Hij meldt niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer in het noordoosten, nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws.
2: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1 uur.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hantavirus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Hij meldt niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer: in het noordoosten nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

beetje van een zus, beetje zo, beetje van een hier, beetje van een daar. En dan komt het op dinsdagavond piekfijn voor elkaar. Piekfijn voor elkaar. Net even anders. Met Arco de Boet. Iedere dinsdagavond tussen 7 en 10. Gigant FM.

0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 2 uur.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hantavirus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over